0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden.

0: L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken, en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
2: Show.
3: Dit is L1.
2: Het is dinsdag. Welkom bij de voorgloeier.
4: Goedemorgen, mannen.

0: beetje vlender hebben. Hoppakee! Ja, de vlender, jongens. Yo, yo. Nog één keer dat ze lang in de kleren maken. Nou, geen probleem. Dan komen we nog een keer. Can you hear the thunder? Even normaal doen, jongens. Hè? Het is morgen zo dinsdag, doordraai dinsdag. We zien alweer, tenminste op de radio. Maar...
1: TV,
0: TV zien we er nog niet in.

0: Dennis Thomas is er al. Ja, goedemorgen, de wakker. Goedemorgen, Dennis. Nou. Gisteren, ik had zo'n boodschappen, Lieske. Ik zeg tegen mijn vrouw, kom, dan gaan we maar eens even kieken.
1: Dus je naar de verkeerde winkel gegaan.
0: Ja, met die blauwe, ja, die. Nou, inderdaad, de helft was al, hè? Het waren schapen leeg. Nou, ik had het gewonnen, ik heb ook eens een keer het gewonnen. Bij een lotterie en dan kreeg ze zo'n keertje en dan kan ze dan inwisselen, moest ze eens activeren. En dan, kost een hoop grun voor kriegen, weet ik voor wat. Nou, denk dat is goed. Gewoon maar eens even kijken. Ja, dit kostte toen gisteren ook allemaal niet inleveren. Heb ze ook geen last van, best een naar de supermarkt geweest.
1: Ik ben in de supermarkt geweest. Ik ben gewoon met mijn kleinkind naar de speeltuin gegaan.
0: Oh, ja, la, la, la, la, la. En dan gaan we naar de speeltuin. Op de mond is dan de speeltuin.
1: Ja, ben ik er voor Bimmy. Dus,
0: ja. Dags toe.
1: Het maakt goed weer.
0: Ja, we maken er een feestje van.
1: Ja. Leuk toch?
0: Ja, ik vind zoals de zonne opa bus, dat best wel een held. Dat best een opa, dat best een, nee, heb ze ook al een bier namens opa zien.
1: Nee.
0: Opa Bonnie.
1: Ja, opa.
0: Gewoon opa. Opa. Of ze alles al vastgebonden toe. Ze het kinderen lukken aan griepen.
1: Nou, wel een beetje natuurlijk. Ja, zeker.
0: Moest opletten, jongen. Maar dat is natuurlijk wel prachtig. En dat is toen net gedaan. Dus nou, uiteindelijk heb ik wel van alles gekocht.
1: Ja.
0: Maar ik moet wel nog een keer terug. Want de helft is natuurlijk vergeten. Want ja, de wens, mijn vrouw die linkt neven met de bonuskaart. Ja, dat is in de bonus. Gaan we nu niet kopen. Dat gaan we niet doen.
1: De bonuskaart werkt niet.
0: Nee, niks werkte. Nou goed. Pinpasje wel. Dat was wel veel zo. Ja, goed. Als dat maar werkte, dan hadden we natuurlijk een heel groot probleem gehad. Goeiedag allemaal. Welkom. Het is vandaag weer zover. Dus we doordraaien dinsdag. Allemaal in de week van de Fly. Doe ook vandaag weer Fly nog op weggeven. Het raad staat er weer pontificaal bij. Ja. Dus even neer mij kijken op televisie, want we zien wat Chaco-problemen. Maar ik heb zo wel gehoord, joh. Maar we zien er in ieder geval wel. Ja, dat hoop ik ook. Had ik ook weer benoemd, jong. Laten we eens kijken. Onze kalender. Wat staat erop?
1: Op de kalender staat dinsdag 13 oktober. Ach, de dag voor het beheersen van natuurrampen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar wacht even, dus eerst op de 13e. Oh, daarom zien we niet in beeld. Fred zit er ook al. Nog geen beeld van jullie, hè, Fred?
1: Nee, Fred.
0: Even wachten dan.
1: Ja. Dus, maar er staat wel een QR-code op.
0: Oh, daar ben ik benieuwd.
1: Dus ik ben ook benieuwd. Maar ja, dan moet je natuurlijk weer door al die reclame heen en alles.
0: Ja, ja.
1: Dus ondertussen pakken we dan ook even Fransje Broekhuizen mee.
0: Mm-hmm.
1: Want Fransje Broekhuizen, die is er natuurlijk ook. En dat plaatje kunnen we ook niet laten zien. Doordraai dinsdag valt vandaag op Wereldtrombosedag.
0: Is dat zo?
1: Dat is weer wat anders.
0: Dat is heel eng, hè, trombose.
1: Dan de dag voor het beheersen van natuurrampen. We laten de VG over aan Maarten of Pascal met het rad. De volgloeien betekent dat, hè? Ja,
0: snap ik.
1: Ja. Ondertussen zien we op dat plaatje wel een soort van Beatles-achtige constructie.
0: Beatles-achtige
1: er loopt
0: constructie?
1: Ja. Want ik zie daar een vinylplaat, een cassettebandje, een cd.
0: En de laatste?
1: Dat zal een stikje zijn of zo.
0: En liek een lampje liek dat van Vreugel, hè?
1: Lampje, ja, van de teken
0: strips.
1: Nee, maar die lopen dus op een zebrapad over en lopen te
0: Abbey
1: zwaaien.
0: Road.
1: Ja, Abbey Road inderdaad, ja.
0: Hij ziet er wel prachtig uit, hoor.
1: Ja, hij zegt doordraai dinsdag erbij. Ondertussen heb ik natuurlijk wel dat nummer
0: erbij gepakt. Nou, dat
1: en dat zal toch wel het nummer kennen zien als ze kent.
2: Oh, eind 2, 3, 4, 5.
1: De stem kent ze nu al.
0: Ja, maar... Dat is wel aard dit, hè?
1: 1998. Dat is de beginperiode.
0: Ja, dat geloof ik, joh. Dat is Fransje Pollux, hè?
1: Nee, toen Lottum.
0: Ja, dat bedoel ik. Fransje Pollux, nee, de Lottum.
1: Ja.
0: Dat knelt met de uren, joh. Maar wat voor liedje is het, hè?
1: Lillijk meidje.
0: Oh, lillijke meidjes kennen we niet. We kennen alleen maar knappe meidjes hier, mensen. Ongelooflijk, jongens.
1: Dat heerlijk. Heus wel dat het echt in het begin was.
0: Ja, dat is zeker. Er zit nog een beetje de ondeugendheid in, hè? De professionaliteit die kwam er door. En dat is een mega professioneel als ik gewoon, natuurlijk. Top, hebben we gedaan. Nou, even kijken. Ja, er zijn wel al mensen die wakker zien nu. Geluif ze dit uur. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Deze mooie doordraai dinsdag.
0: Ja,
3: doordraai
0: dinsdag.
3: Ik dacht bij mezelf, opgenomen op 2 februari 1956. You know I can be found.
0: Yeah.
3: Sitting home alone.
0: Home alone.
3: If you can come around.
0: Come around.
3: At least please telephone. Don't be cruel. Too hard, it's true. Ja, Don't Be Cruel, gezongen door Elvis Presley. Opgenomen op 2 februari 1957. Ja. En geschreven door Otis Blackwell.
0: Oh,
3: maar gezongen door Elvis Presley.
0: Ja, ja.
3: Radio!
0: Radio! Radio. Ja, Marco, de wedstrijd van de vrienden hebben op deze doordraai dinsdag. Want Maarten moet nog even aan het raad gaan draaien. Want ja, ik heb het vorige week mogen doen, hè.
1: Oh ja!
0: Maar ik hoop dat het goed gaat, de 13e. Dus van dat geniek alles fout gaat, dat we neer op televisie zien.
1: Einding is geluk, het staat in de studio. Dus
0: dat is geluk. Nou goed, kom maar eens even zien. Ja. En draai maar eens even lekker aan het raad. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, hè. Dan kunnen we de baan niet, nee, dan kunnen mensen niet checken hoe hij vandaag, hè. Ik ben echt benieuwd. Hé, hey, Tmier. Hoppie. Het rijdt, luister maar. Het rijdt. Hop. En flink. Ja, ja. Ik wil even kijken, maar het redelijk op stil komt te stormen. Dat vind ik wel fantastisch om dat vandaag mee te maken. Oktoberfest staat er een paar keer op. Hebben we vorige week ook gehad. Morgen heet er vandaag op stilstaan. Dat is natuurlijk even de Vrobios.
1: Ah,
0: oh, de eigen...
1: Oh.
0: Nee, nog even.
1: Oh ja, ik zie het inderdaad. Ja.
0: Eigen keusje vandaag. Dat is toch fantastisch, een eigen keusje. Het is goed. Kijk eens even. Ja, dat is toch goed, zo. Ja, pa, ma. Nou ja, eigen keuze. Ja, ik vind het prachtig. De eerste kom ik link binnen. Ja, ja, ja, ja. Dat kent Don't Be Cool van Elvis Presley. Ik ken dat ook, hè. Eigen keuze. Ben zo niet? Ja, Elvis. Kom erbij zitten.
4: Ja, dat kan nu vandaag, hè.
0: Ja, dat kan gebeuren, hè. Nou goed, laat ze binnenkomen allemaal via de L1-app. En ik zie dat de eerste al binnenkomen. Goedemorgen, Gleders.
5: Goedemorgen, Paske en Maarten. Hier Henk, de taxichauffeur. Ja, vandaag in de Doordrijd dinsdag.
0: Ja.
5: Ik ga eens voor Bob Moore.
0: Hey, Bob Moore.
5: Mexico.
0: Oh, ja.
5: Fijne dag in de studio. En tot morgen. Radio.
0: Radio. Tididum, tididum, tididum, tididum. Mexico van Bob Moore. Kom eens zeker naar wie ze dat. Wat is er?
1: Ik heb hem.
0: Wat? Ja, ja, dat is van New Deal reclame, hè.

0: zorg maar dat ze vandaag weer lekker er tegenaan, Gijs. Op deze dag hebben we weer om een bekker in de hoed kunnen holen. Straks zal het zien, Roy Mester moet gelen. Ik wil ons alles vertellen over de flykeuring natuurlijk ook. Want vandaag moeten ze die fly allemaal inleveren. Die
1: worden ook gehaald, hè? Ja.
0: Oh, dit is toch wel een spannende dag, neem ik aan, hè? Dat is de leefst toch een klein beetje kans, John of Roet. Wat duurde ze gisteren wel van de bekkerroute Stamprooi, dat die toch op kan leveren, zit nou dan. Daar hebben we mij toch het fly ingebakken. Kunnen ze de oeroe? Maar dat waren wel lekker gisteren, die kroontje de fly, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk was dat, heerlijk.
1: Hij is weer helemaal opgegeten hier, hoor.
0: Ik heb ook minder boterhammen meegenomen vandaag.
1: Dat is hè. Heb je wel boterhammen bij dan?
0: Ja, altijd. Ja, dat moest wel beginnen. Dan moesten ze natuurlijk nooit op een lege maar best met een lege maar begonst hebben.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ik heb toch niet eens in eten ook, joh. Och, Germ. Moest ik even voor mij hebben?
1: Nee.
0: Durf ze niet te eten, meneer Kring.
1: Ik ken die broodbelag. Nee.
0: Ik heb salampaté vandaag.
1: Ja, zoiets wel, dat wil ik niet.
0: Heerlijk, man. Goed. We zien vandaag even neer op televisie. Ja, dat is een technische storing. Dat kan gebeuren. Zien we ook gehackt, hè? Nee, toch?
1: Albert Heijn is toevallig nu op televisie.
0: Ik zie het, joh. Nou, dat duurde wel een paar dagen. Ik huurde gisteren ook de baas van Albert Heijn. Die was zo een hulk in het haaien. En een beetje er rondje omheen en draaien. Maar in het kader van het onderzoek mogen we niks vertellen. Ja, dat werd zo zat eigenlijk, hè. Maar goed. We gaan eens kijken weer allemaal wakker is deze ochtend. Dat zien al veel mensen. Henk Leners hebben we al gehad. Dennis Thomas heeft alleen hallo gezag. En Marco vormt heel gezag. Zeg maar Elvis erbij met Don't Be Cool. Maar wat komt er bij deze ochtend?
1: Och jong, er komt zoveel bij.
0: Nou, dat gewoon.
1: De wagen. Ja, is het best wel een hele rits, moet ik je zeggen, hoor. Ik zie bijvoorbeeld Patrick Maas.
0: Ja?
1: Ja, die komt toch weer met die ex-miss Sittard.
0: Dat was een leuk beetje, hè?
1: Ja, heerlijk was het.
0: Leuke beetje.
1: En Monique de Marketenster, die zie ik ook alweer binnenkomen.
0: Ja, wat geeft die?
1: Ja, daar zit ik. Goedemorgen, zegt ze. Ik dacht toch wel weer aan Ellen Langby met Choose in Texas.
0: Ja, maar jongens, kom gisteren gewoon ze allemaal dezelfde plaat als gisteren in zitten. Dat is lekker, merkelijk.
1: Ja. Nou, nee, zij had gisteren de Foxcoop.
0: Nee. Oh ja, Ellen Langby.
1: Ik zat er bij Patrick Ubachs te kijken, natuurlijk.
0: Ook dezelfde plaat als
1: gisteren. Ja, dat vind ik een beetje... dan heb ik hier Fransje Broekhuizen. Die komt wel met Spooky's Day of van de Swinging Soul.
0: Ja, vind je goed. Ja, goed.
1: Ruudje Oet Klummen. Die zegt Status Quo met In the Army No.
0: Status Quo in the Army No.
1: Anders dan gisteren, want hij had gisteren de volgroeier.
0: Ja, de New Order. Ja,
1: zeker.
0: Ah, ja, ja.
1: En dan Hansje Dekkers moet wel. Goedemerg allemaal. Vandaag, deurdraai dinsdag. Het rad is gestopt op eigen keuze.
0: Ja.
1: Dus wil ik Geer horen. Ja, ja.
0: Ik heb er weer.
1: Van Goijsel noemt die Alpine Katzen.
0: Hit.
1: Met Kowajatemiddel.
0: Kiwajatema.
1: Het liep toch wel een Japanse titel, hè?
0: Nou, de Kosuwel in het categorietje Poolse Frank en Jos Rook zien, hè? Want dat is ook bied dan niet te verstoren. Maar goed, Michel Bakker kunnen we altijd verstaan. Michel, ja, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Pascal. Maten, vrienden van de Koninklijke Vlaaizender der Nederlanden.
0: Hier,
2: de Bergaande. Met de volgloeien. Ik ga toch weer proberen met Opie Corrie, met Jambalai, de Back for Fly.
0: Ja,
2: allemaal in het kader van de Week van de Limburgse Fly. Goed, en dat allemaal in Doordraai Tuesday. Goed, de Bergaande gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bergaande voor L1 Radio. Radio,
0: hoppakee, groot, dat was hem, de Bergaande. En Omki, Corrie, geen weer een minister erbij stond. Zal ik zo uiteraard ook weer wat vragen stellen die te maken hebben met de Week van de Fly. Nou, gisteren ging dat over de klassieke onder de Limburgse Fly. Het ging over de kilometers die de flykeuring aan moest liggen. Wat zal het vandaag zien? Nou goed, we gaan het zo meteen aan de voorrust stellen. Dan kan je twee keer kans maken op twee flybonnen hier bij alleen in de ochtendshow. Hey, wat ze er weer is. En volgens mij had hij te vieren afgelopen weekend.
1: Wil?
0: Je had er niet een huwelijk of zo, dat er zoveel jaar getrouwd was? Of wat was dat?
1: Ja. Volgens mij 24 jaar.
0: Ja, zo gat had ik ook al in gedacht, hè?
1: Dan heb ze het toch over de Popeye, of niet?
0: Ik heb het over zijn eigen Popeye. Ja, dat is Frankie Schulthuis. Frankie, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, gloeiwappies. Hij met de Frank Schulthuis Bronsen. De automatische deurmonteur op de doordraai dinsdag.
0: Ja, ja.
3: Ja, man, een lekker lang weekend gehad.
0: Ja, dacht ik.
3: Afgelopen weekend worden 24 jaar getrouwd.
0: Kijk, zuurstukken van de
3: vrouw. Een feestje gehouden voor mijn vrouw en ze worden echt verrast. Dus dat wordt geslaagd. Leuke avond gehad met familie, vriend. Kalverschreening de Brikkenbekkers. Het wordt een geslaagde avond. En voor de rest, lekker hier relaxed dit weekend. En vandaag zijn we weer aan het werk. Mijn inleg voor vandaag, voor de vrije keuze, ga ik voor In Deep. Last night, the DJ saved my life. De klusjes voor vandaag. Ik begin natuurlijk weer in Eindhoven, daar zit wel altijd erin. En dan wil ik gewoon vanaf Veghel, Den Bosch. En dan komen we terug naar Maastricht. Mannen, fijne uitzending en besmeuren.
0: Radio, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd, jongen. Ja. 24, joh, waanzinnig, jongen. Zo'n truc dings, 24 jochelen, je stinkt erdoor. Hè, met een pungel geblomen, zo een beetje te razen. Van, oh, we gaan joh zeggen. En ze zijn nog steeds gelukkig getrouwd, ben jij dat fantastisch. Maar ik heb wel ontzettend slecht nieuws, want... Die plaatje staat er al in. Ja, dat is
1: het. Volgens mij is er zelf er al mee gekomen een keer.
0: Oh, nog een keer, ja. Dat is wel. Dus Frankie, we huren zo meteen wel weer lekker terug, joh. Doordraai dinsdag, raad in bepaald. Doen we vandaag gewoon voor het eigen keuze. Maar we gaan ook voor Bartje Storken. En kijk maar zelf in de L in ochtend, joh.

0: ochtendshow in de werk van de fly hebben zitten. De televisie al nog volop fly, het is inzinnig. Maar ik heb Pascal Amato op dit moment, maar goed, dat lossen we nog wel op, hè? Goed, even genoemd, vind je, maar wij moeten doen hier. Goed, we gaan eens kijken, want er is druk deze ochtend weer bij ons. We hebben al een journalistje deze ochtend van alles is er al bij komen te storen. Net hebben we hem afgestroofd in die last night the DJ Save My Life. Ah, van Blankie Schulthuis. Ja, dit heeft hem zelf geen geknald, was ik al eens, Maarten. Maar wetten we wel van de partij is, Helmoet Wijssen. Ja. Helmoet, goedemorgen.
1: Eén goedemorgen, hallo. Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Doodrijd dinsdag, oftewel triple D-dag. Ja, dat heeft beslist, eigen keuze. Nou, dan ga ik voor die eigen keuze voor Tina Charles, I Love to Love. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Dat was in de jaren 90 nog zo'n andere versie van Kit.
2: Ja,
0: die was het toch, Tina Charles, Love to Love. Eigenlijk een jaren 70 pleetje, maar schoen dat hebben we dat even gespeeld de veur gekregen. Dan Fred, die al zei van ik zie niet meer op televisie, maar ik luister nooit. Fred heeft in de keer ingesproken.
2: Echt hoor?
0: Ja. Even een groen applaus voor Fred, onze wegenbouwer.
2: Hey Fredje.
0: Fred, goedemorgen jong.
3: Hey, goedemorgen, Pastor Maarten.
0: Hallo.
3: Doe voor mij maar vandaag Tina Turner met Simply the Best.
0: Simply the Best.
3: Zijn uitzending.
0: En?
3: Radio, hè.
0: Is toen ik even check of we er wel echt zien hebben.
2: Ja,
0: zien er echt. Fred, dankjewel, man. Tina Turner met Simply the Best. Wordt nu gecheckt door Maarten. Strenge blik. Kiek over het telefoontje.
2: Of nog niet op vlees.
0: Dat steekt nu niet. Dat is me goed. Dat Fred ook een keer. Ja. Simply the Best. Nou, kom erbij zitten. Ruud zit ook jongen dat geleden op televisie ziet. Maar ja, goed. Dan kunnen we maar gewoon dadelijk, jongens. Hè?
2: Zien er hel aan het werk.
0: Ja, zien er hel aan het werk.
2: Achter wat de hebben schermen.
0: Ja.
2: Mark van Dijk dan. Goedemorgen, Maarten en Pascal op deze pa en ma DDD.
0: Ja.
2: Kijk voor Shontana en dan kom ik maar op.
0: Shontana?
2: Ja, Shontana. Nou,
0: we komen deze week ook wel gedaan, hè?
2: Och, van die fly, houd toch op, man.
0: Man.
2: Roland, die zegt, wachten van Lux Uiting.
0: Wachten van Lux Uiting.
2: Ja. Ruudje, had je niet? Nee, die had je nog niet gehad. Die zegt, jammer dat jullie niet op tv zijn. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Doordraai dinsdag, vrije keuze. Brian Adams en Run to You.
0: Brian Adams, Run to You, kom er bij zitten. En jongens, wat is? Zus hem ook?
2: Nou, Jim Dobber zegt hier Pons Frank nog.
0: Oh, nou, dan maar eens even komen dan.
2: Vrije keuze, dan ga ik voor weer Bajari. Ja, Steje Kocham. Ik hou van jou.
0: Heb ze het doen? Tikken weer, heb ze het doen?
2: Nou, voor deze keer.
0: Goed. Ik wou net zeggen, een schöne. Nou, dat komt er, hè. Een schöne goeiemorgen.
4: Goedemorgen. Ja. Eigen keuze. Kulturkreis. Dan ga ik van Mickey Brühl en de Erich Stokloza. Los maar zingen. Het Duitse liedje van hun. Een leuk liedje. Ook voor mij te zingen natuurlijk.
2: Ja.
4: Maar ook wel met een boodschap. Dan. De Gufferdens wij proberen deze dag. Duur een schöne uitzending.
2: Dank
4: natuurlijk iedereen waren een schöne dag. En ik sta weer. Radio, bis morgen.
0: Dankjewel, bis morgen, Kulturkreis Frans. Daar zijn we gans in de nieuwe liedjes die allemaal uitgekomen in de Köln, hè? Mickey Brühl, laat maar zingen. Nou, we gaan zeer zeker zingen straks met even de platen die op Spotify Lieske de Bie gaan zitten op deze dag. En het rood heeft bepaald, we hebben gewoon voor een eigen keusje. Eigen keusje, ik heb over Remco. Zal er weer komen, Frankie Boeien? We gaan het even vragen.
2: Ja.
0: Remco, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hier heb je de taxichauffeur.
2: Welkom.
5: Ja, doorrijden dicht. Vrije keuze. Dan zou ik graag willen gaan voor Whitney Houston met The Greatest Love of All. Dan moet ik toch wel een keer in komen.
0: Ja, ben je met, hè.
5: De groetjes, Remco. En tot morgen. Hoi.
0: Radio.

0: over jou zong hier bij L1 in de Ellen Ochtend Show. Op deze dag, we hebben hem al de 13e, hebben we mee maken vandaag een zeer positieve dag van eigen keuze, vrije keuze. Kup ze maar in, mensen. Huppakee, net meer in de mal. Zoe links in de goal. Nou, dat is wel een recht first, hij zo rechts in het ken ook. Als het maar erin gaat. Joker van Postert, dat is de man die natuurlijk al bezig is met Monster Hot. Want dit kun je niet doen, dat ben jij nu. Oh.
1: Ja, ook dit is nog een mond of zo.
0: Ja, nog niet eens. Johan, goedemorgen man.
2: Goedemorgen mannen, goedemorgen volgers. Ik ben Joker van Postert. Ik heb de kooi op met, ik ben op weg naar Dilbeek en aan de andere kant van Brussel. Dus de rol ken ik vandaag maar wel.
0: Ja, daar zijn er drieën.
2: Voor de Footloose vandaag, vrije keuze. Ja, aangezien ik toch nog een beetje energie nodig heb, gewoon ik voor Footloose.
0: Footloose!
2: Dit van de versie van de wedstrijd van Sky Velvet, 22 of ik weet niet waar ze leeuw over de. Nou, voor de rest eerlijk mijn werken werkzaam voor de chauffeurs, hebben ze lijntjes en radio.
0: Radio, wat is met jij met zo'n kooi, Jaap? Hij zit die mensen waar ze een keer, hè? Denk je van, dan zitten ze de ganse op de vrachtwagen en dan moeten ze dan nog manoeuvreren met zo'n apparaatje. Dat hangt weer als aanhangsel aan de vrachtwagen, hoor. Ja. Wat knapt het dan allemaal kennen, hoor? Een hulde voor die mensen die dit allemaal voor elkaar kregen. En einde ervan is de Joker van Postelhoofd. En nee, dat doe je zo ochtend bij ons hier in de uitzending. Maar goed, neven het Jokertje hebben we nog veel meer inzendingen
1: binnen gekregen. Ja, Stefan Benders bijvoorbeeld, die zegt, goeiemorgen Pascal en Maarten. Voor de volgende had ik dan graag de Freddy Pfister Band.
0: Ach, die heb ik een keer geïnterviewd.
1: Met de Buan Polka. Ja. Daar heb je die eens geïnterviewd.
0: Ja, in Oostenrijk. Was ik met een radiozender Oedertzender vanuit Oostenrijk. En kwam Freddy Pfister. En dan heb ik toch aan een bankje gezeten. En ach jong, dat weet ik nog, dat is lang geleden.
1: Zo gezellig met hem, of niet?
0: Ja, zeker. Freddy Pfister.
1: Of zou ik glühwein met hem gedronken?
0: Nee, dat niet. Oh. Ik moest werken in de wedstrijd en drink ik geen druppel. Nee.
1: Ontjoe neer.
0: Hallo man.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor de trams.
0: En?
1: Met Shout.
0: Shout.
1: Ja, dat is toch weer een gevalletje van checken hoor.
0: Ja, want Disco Inferno staat op Elisca de Bie. Dus dat wel lekker.
1: Ja, Shout nog niet hoor.
0: Nee, Shout nog niet hè. Anders van Tears van Fiend.
1: Nee, Shout staat er nog niet op. Nee. Pak ik nog eventjes Ronnie Notemans mee.
0: Ja.
1: Als Ronnie wil openen hier, want dat is ook een dingetje hoor, moet ik eerlijk zeggen, met die nieuwe dingen. Maar hij zegt, goedemorgen Maarten en Pascal, op deze DDD, de eigen keuze, gewoon ik voor de rotte van de Janse Baggerband.
0: De rotte van de
1: Janse Klein Donder.
0: Nou, goed, gaan we zeker doen. Dan gaan we even een uitzending horen, die we gisteren hadden we proberen te bellen. Ja,
1: oh ja.
0: Toen loog er nog in zijn nestje en ik snapte het ook wel.
1: Bellen.
0: Wat bleef?
1: Ik kan hem niet nu bellen.
0: Ja, maar de hele kant van Holland gestuurd. 1 minuut 40, dus denk
1: dat
0: hem even
1: dat
0: Lotte vertellen. Want ja, we kennen de foto's even in Lotte. Nee. Zien. Trouwens, een heel fijn filmpje erbij gezet. Maar vertel even wat erbij staat, Maarten.
1: Daar staat bij gisteren tijdens een receptie ter ere van het 50-jarige bestaan van de Poolse dans- en zangvereniging Podlasi, heb ik samen met de nog steeds actieve oprichters de Poolse eremedaille voor cultuur mogen ontvangen.
0: Mogen jullie een groot applaus hebben voor?
1: Foto bij.
0: Ja. Ja. Josje Rook. Oftewel, Jean Dobre, Jos. Jean Dobre.
1: Hij heeft dus een foto erbij.
3: Jean Dobre, Maarten en Pascal. Goedemorgen. Gloeiwapjes. Jean Dobre. Dat is een door 3D in zich. Ja, de weekend is wel voorbij. Ja. En wat van weekend.
0: Nou, dat geloof ik.
3: We hebben zaterdag morgen zijn we begonnen met de Poolse Landendag in Brunsum. Mm-hmm. De eerste Landendag van Brunsum had georganiseerd. En in het kader van ons jubileum hebben ze meteen Polen maar gedaan. En daar hebben we workshops gehouden. Onder andere hebben we door 40 kinderen van de Poolse school hebben door danslessen gekregen. En het wordt weer een geweldig speurtocht georganiseerd. En als afsluiting is de eerste receptie. En tijdens de receptie hebben drie van onze nog artistiek actieve leden van 50 jaar, die hebben door de eremedaille van cultuur gekregen.
0: Zo,
3: en dan op de vuurpijl kroeg ik die eremedaille van cultuur ook nog voor mijn 40-jarige inzet voor de Poolse gemeenschap.
0: Waanzinnig.
3: Dus dat koos alleen maar kapot. En dan nog over onze vuurstelling gehad. En

0: ja, van die voorstelling, de finale daarvan, heb ik een stukje van toegestuurd. Mm-hmm. Dat is ook muziek. En ja, het was gewoon geweldig. En de zondag hebben we afgesloten met de hele vereniging, hebben we een lekker diner gehad. Er is allemaal op film vastgelegd en foto's zijn er gemaakt. Dus er komen nog wel wat reportages binnen. Het was gewoon in één woord geweldig. Ja, en voor de vuurgloeier, wie ik al zag, heb ik een klein filmpje, een kort stukje, de finale van ons jubileumoptreden heb ik ingestuurd. Dus ik maak er een hele schone dag van.
1: Dank je, jong.
0: En op Wiedersnitzel en radio.
2: Ik ben er trots op, hè?
1: Ik ben wel Gert laten horen.
2: Ja, ik ben wel benieuwd, want dat liep me toch wel fantastisch. Ja, ik geef van alles doorheen, bedicht. Ik zal het zelf even doen, want...
1: Beelden bestoorden, hè?
2: En de kleurrijk ook, hè?

0: Ik zit in de dansgroep en ik zit immers op een beert.
1: Is dat Jos?
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar het is een soort Sinterklaas op het beert.
1: Ja, daar liek het op, hè. Ik weet niet of het Sinterklaas is, maar het zal wel iets met de folklore van Polen te maken. Ja, maar het is wel prachtig natuurlijk dat we het voor elkaar kregen. Overseeing, daar ben je 40 jaar bij de vereniging. En dan nog van de oprichters en zo. Ja, dat is waanzinnig geweest voor Jos. Ken me voorzitter, gisteren even dag van met z'n mannen. Blijven lekker toes. Even bij komen helpen voor alles op laten inwerken wat er gisteren allemaal gebeurd is. Dit is de Ellen Ochtend Show, de Veugeleur. Vrije keuze, laat ze binnenkomen via de L1M. Met een goede script.

0: hebt een Hall of Fame, een busje in de Hall of Fame. En onze grote Hall of Fame van Pascal en Maarten.
1: Ja.
0: Oh, wie de volgende is, want de bus is bij aangekomen met Mauricio Magiels. Goedemorgen, vriend.
2: Hey. Goedemorgen,
0: man.
2: Doordraait dinsdag. Mijn doordraait dinsdag plaatje voor de eigen keuze. Dan ga ik nog eens een keer proberen met de Double Dutch Bus. Man, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond. Hou het rustig. En dan wordt morgen weer.
0: Morgen, ja.
2: Radio,
0: dankjewel Mariesje. Nou, even zit er geen nachtdienstje. Hè. Dit keer weer een goede, op normale tijd op
3: een goede ochtend.
0: Een goede ochtendje. Een koddige ochtend. En koddige ochtend hier ook, koddige Harold.
3: Ja, natuurlijk.
0: Goedemorgen, Harold.
4: Morgen, Maarten, Pascal, alle gloeiwappies. Eigen keus.
0: Ja.
4: Nou, dan ga ik voor... Slayer, Angel of Death. Dus dat. Wens ik u allemaal in de korte dinsdag. En
0: ja, Radio, dat dank ik wel. Had heel veel van de stevige werken. Het is ook prachtig om daar eens een keer mee te maken. Dennis Thomas, goedemorgen.
5: Hey,
0: Dennis.
5: Hoi vrienden van de gezellige ochtendshow.
0: Hallo.
5: Ik wil graag bijdragen met Rehab van Amy Winehouse.
0: Oh. Amy Winehouse, Rehab.
5: Venus zijn we hier.
0: En
5: Radio.
0: Radio.
3: Volgens mij is het Amy Akkermans en Amy Winehouse.
0: Toch? Geen idee, doe wens het. Doe ja, het. Deskundige. Ja. Kort, ik gezin net. Oh, Roger is er ook.
6: Goedemorgen,
0: man.
6: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, groeiwapjes van Limburg. Ja, wie wil een paar jaar geleden nog op dinsdag op wijk horen naar de waterzuivering? Om de waterzuivering
0: te zuiveren. Ja.
6: Zien we vandaag op dinsdag alweer op wijk met een bak met zand tegen Broekheidwerre voor. Filterzand voor Roitschal, de waterzuiveringsinstallaties.
0: Dus de boven, het moet gewoon, of zeggen ze dat.
6: Ja, vrije keuze dinsdag. Dan gewoon ik vandaag voor George Baker met a Little Green Bag.
0: Radio. Ja, maar goed, dat alles nog steeds gezuiveld werd. Hè, met zuivel zandje, dat moet ook zo gebeuren.
3: Ja, zeker.
0: Nou, wat kan er nog meer zitten?
3: Heike Smits, de man van het kerstdurpje. De zegt, goedemorgen Groeispirale, doen wij maar stevig werk met Metallica en One.
0: Zo hé, nou dit durf.
3: Hé, daar is hij weer. Er waren vorige week vrijdag, waar er nog hier? Jo Oetheidse.
0: Ach, is Jo Oetheidse er weer.
3: We waren net op een fiets. Maar vandaag wel. Op een fiets nog een. Nog bedankt voor de rondleiding en vrijdag. Het was gezellig en interessant. Mijn voorkeur is Simply Red met Money's Too Tight to Mention.
0: Fijn dat ze hier was, man. We begonnen inderdaad. Ja, dat was Jo om dit een keer hand te geven. En Jo die vertelt ons van alle even horen. En inderdaad, we hebben een schone rondleiding gegeven hier door de studio. En dat vinden ze natuurlijk allemaal prachtig.
3: Ja.
0: En dank voor de bijdrage vandaag.

0: Steekberen. Steekberen, zoals ze dat zeggen. Vandaag wel een keer gekregen. Ik heb geen idee. Ik heb wel zo'n vurgevoel.
1: Wat dan?
0: En, ja, dat ken misschien de flyers van de flykeuring. Want vandaag werden die flyers opgerold natuurlijk.
1: Wat waren dat alweer?
0: Geen idee.
1: Dat had de man gisteren wel
0: verteld. Oh, die heeft zo verteld.
1: Ja.
0: Maar we waren zo onder de indruk van al die lekkere
1: flyers. Ja, echt wel.
0: Het christendom, hè. Mensen vragen zich af, zie je niet op televisie?
1: Nee.
0: Dat is een kleine story, dus we kennen even niet op televisie. Maar we zien natuurlijk wel goed lekker live bij. En we kennen ook zomaar iedereen in de uitzending horen. En de ene daarvan is, ja, dames en heren, Rob de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob de taxichauffeur.
0: Oh, dat is al nog een week eens.
2: Ja, ik ben een mens vertrokken richting Schiphol.
1: Oh. Op
2: 6 uur. Dan moet ik Schiphol Airport, dan moet ik... 3 personen met heel veel koffers opholen.
0: Ja.
2: Veel naar Sittard. Die komen hier een half jaar gebleven. En gisteren ben ik nog naar Dortmund geweest.
0: Daar
2: heb ik het afscheid gebracht voor een robot. En een kleine fus met een sleutel. Zodat hij met de sleutel de fus kan opdraaien. En ik ga het volgende uur Limburg alleen. Van Chef Diederen.
0: Chef Diederen, Limburg alleen.
2: Een uitzending. En tot
0: morgen,
2: radio.
0: Radio, veilige kilometers. Hè, want er is toch nog geld helemaal grans van Shipport. Man. Ja, die wagen van hem, die maken altijd over oor. Maar
1: dat kan je zo zeggen.
0: Om de zoveel team moet er een nieuw bandje zongen en alles. Hè. Maar goed, we gaan het allemaal hier in de gaten haaien. En het liedje gaan we ook zeker erbij zetten op deze dag. Dat het raad heeft bepaald hebben gewoon voor een vrije keuze.
1: Oh.
0: En welke vrije keuze hebben we naar binnen gekregen?
1: Nou, de Eagles met Take It Easy. Daar komt zaak van meer dan weer mee.
0: De Eagles.
1: En Petra Stroom, oh, daar is er weer bij vandaag.
0: Maarten.
1: Goedemorgen Maarten en Pascal. Mijn keuze voor vandaag, Jason Derulo met Hands On Me.
0: Hands On Me.
1: Peter Beijer stuurt zo meteen natuurlijk zijn weerwaarneming ook weer in.
0: Absoluut.
1: Maar kom nu eerst met de voorgroeier. Hij zegt op deze doordraai dinsdag vrije keuze... ga ik voor Frank Boeien en Kronenberg Park.
0: Als Remco dat geweerd had, had hij de ook weer aangevroegd. Hij had dat weer stripjes gehad. Ja.
1: En Sylvia vraagt zich ook af waarom we er niet zijn. Ja,
0: ja dus,
1: dat is toch echt een technisch probleem.
0: Probleempje, Sylvia. Ja. Probleempje. En dan gaan we nog even... Ja, allemaal mensen die een technisch probleem hebben deze ochtend, hè. Maar dat gaan we allemaal oplossen.
1: Ja,
0: want even nu je batterie overal in doen, hè. En ondertussen gaan we alles klaarmaken. En zometeen nog veel meer mensen in de uitzending horen. Want ik zie dat er nog een heel rieke tijd komt allemaal aan de beurt. Eerst gaan we even lekker dansen. Doen we dat.

0: deze week.
1: Jodelen.
2: Retzels.
1: Lederhosen.
2: Boomstammen.
1: Dündel.
2: Und Gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Schimmert worden woningen gebouwd die binnen 1 dag wind- en waterdicht zijn. De gemeente Roermond wil volgens de Limburger de asielopvang in Azeray uitbreiden met 200 plekken. En bij een incident met ethanol in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
5: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
4: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyphenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
6: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
4: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
10: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
17: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
18: Hé hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
17: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
16: Een kwaliteitsvloer voor elk budget, die vind je bij Bloemenpakket in Kerkrade.
0: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
19: Dit is L1.

0: van de Vlaai in dit bleedje, wat ik noem in Henjep. Stond de vroeg op die we straks even gewoon stellen aan u. Want je kent de kans maken op Vlaaibonnen. 20 leek. Hoppakee, gaan we zo maar doen. Maar.
1: Ja, want waar?
0: Omdat alles nu werkt. Moeten we toch wel even wat inholen. Dat is natuurlijk een pleetje van Fransje Broekhuizen. Dat kennen we toch wel even laten zien vandaag.
1: Fransje Broekhuizen, pleetje kan ik laten zien.
0: Jazeker, gewoon
1: Kiki
0: doen.
1: Doordraai dinsdag.
0: Ach.
1: Ja, ik heb het gezag, hè.
0: Ja, een
1: leak op Abbey Road. De Beatles, Abbey Road, overstekend. Een LP, een cassettebandje, een CD. Ja, en dat vierde ding?
0: Dat kost wel een vurgloeier zien.
1: Een vurgloeier? Nee,
0: zou ik dat
1: is geen vurgloeier. Nee.
0: Nee, dit.
1: Ik weet niet wat het is. Maar ja, het is in ieder geval prachtig om te zien wat ik ervan gemaakt heb. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de medaille van Josje Rook.
0: Applaus! Ja. Voor wat prachtig, hè?
1: Ik kan niet lezen wat er op dat bleedje stond.
0: Dat is dat braille voor ons, hè? Dus, ja.
1: Maar het ziet er wel prachtig uit natuurlijk, hè?
0: Hulde van Jos voor alles wat er gedaan is natuurlijk. En een angerfoto hebben we nog. 50 jaar potlasje, steekt er op een hele grote trap zitten te kijken.
1: Ja, kijk
0: met, hoor. Hey, dat is Poolse Frank.
1: Ja, zeker. Zien ze samen, hè?
0: Zet zien ze samen.
1: Ja, echt leuk, hoor.
0: Heerlijk om dat allemaal mee te maken. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. En keur ook een andere kaart van de radio. Dank voor de bijdrage. Ik zei net al dat er immers ding van... Hé, hey, had net die plaat al gehuurd van Frank Boeien. Ja, Remco.
2: Goedemorgen, Maarten. Ja. Pascal. Hier nog een keer met Remco de taxichauffeur.
0: Hey, Remco.
2: Nou, ik wilde dat even nog geven van Frank Boeien.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dan wil ik nog een keer switchen vandaag.
0: Ah, dat geloof ik al.
2: En dan wil ik ook met gewoon van Kronenburgerpark.
0: Oh, ja.
2: Misschien
0: dat
2: we
0: toch
2: eens een keer drinken, dat is nog een paar
1: minuten.
2: Ik wens u een fijne uitzending in de studio. En die groetjes, hoi hoi.
0: Hoi hoi. Ja, de mensen goed, jongen, wat rommel gaat gebeuren. 10:07 op deze dinsdag, tweede dag van de flykeuring. Die gaat vandaag van start. Fly moeten ingeleverd worden. Maar Dennis van der Heijden is ook voor onwegers. En Dennis, wat is de bijdrage?
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen,
3: deze doordraait dinsdag. We gaan even voor een plaat van The Rebel MC. En Street Tough.
0: Dat is een schoenen.
3: 80's plaat. Voor z'n allemaal een schoenen dinsdag. Gaat met die wat.
0: Radio is van. Dat was een van mijn jaren. Op mijn jeugd, man. Oh, heerlijk. Wat
1: dat
0: mee
1: kan blijven, hè?
0: Zeker dat, hè? Wat hebben we dan meer?
1: Ik heb nog file geit.
0: Gijzelaars.
1: Ik aan bij Rob en ga mee voor Limburg Alleen.
0: Limburg Alleen.
1: Onze berenman Wiel Laurens is echt een long

0: en blond, ze nemen ze zich. Onzeembaar bloot in Ellen Ochtendshow. Kwart voor zeven. En mensen, we kunnen maar doorknallen op de A2. Tenminste, wel lekker aan de snelheid haaien. Ik had vanmorgen trouwens iets. Ik zie net Dukkermaarten, kom uit de snelweg op. Ja. Rieren van die kleine uitgespeeld. Maar ik kom er met 50, 60 de snelweg op. Ik denk, ja, dat is gevierlijk.
1: Dat is zeker gevaarlijk.
0: Dat was in het midden van de... Ja, dan moeten de mensen toch een beetje opletten.
1: Drie baans gaan ze midden oprieën. Dat was altijd rechts rieën.
0: Ja, en meestromen met het verkeer. Hè. Dus kan ze niet met 50 de snelweg op. Dat is levensgevaarlijk. Ja, dat zal die
1: gas, gas, gas, gas.
0: Ja, dat zit Big Benny alleen maar. Hè. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Hendrik.
0: Hey, hey, André.
2: Ja, ik denk dat ik ook maar eens een Poolse plekje aanvraag. Want hier is de hele plaats staat vol met die Poolse kentekens. Maar volgens mij zitten er allemaal andere talige mensen als Polen op. Ja, daar kan ik ook al niks van.
0: Wat zit erin?
2: Want het zien allemaal Russen en Oekraïners, geloof ik. Maar ik moet ermee in de weg te manoeuvreren. Dus misschien moet Poolse Frans ook een keer hier zeggen. Ik kan dan met die mensen dat die beter in de rij komen te staan. Maar goed, we zien dat we overleven. Een vrije keus, ja.
0: Kwa,
2: heer de
1: maden.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Dat
1: klinkt wel
2: mooi.
0: Hoi, André. Toch
1: al,
0: wat liever. Ja, hoor. Ja, hey, die dan wel. Die klitten allemaal samen, Maarten. Met z'n zet, hè. Maar dan meer.
1: Nou, ik heb hier nog Frank Leijendekkers. Die gaat van Kronenburg Park.
0: Ja.
1: En Elron, die zegt... Ik ga mee met Limburg Alleen.
0: Oh.
1: Ja, dat is een hele spannende. Want ik heb hier ook nog Leon Jansen. Ja. En die zegt ook, doe mij maar Kronenburg Park.
0: Nou ja, goed. We gaan even kijken wat er allemaal biekt. De spannende weer. Het is kwart over zeven.

0: naar binnen komen.
1: Hey,
0: dan is dat de... Hey!
2: Hey! Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Groeiwappies. Nou, ja. We hebben de slaap beroerd. We zijn net wakker. Wat voor net wakker? We zijn net vertrokken richting Remuin. Oh. Vanuit de Ruiven. Ik heb een vrachtauto fijn toestaan.
0: Oh, lekker man.
2: Dus ik heb lekker goed slapen. Natuurlijk naar het Kronenburgpark vanwege komen. Ja. Nou, daar sloeg ik me helemaal bij aan.
0: Kronenburgpark.
2: Dus mensen, maak dan een schoenen werkwerk van. Fijne uitzending nog en Radio Wacht.
0: Radio Wacht, gaan we erbij zitten. Josje Tossings, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Ah, ja, Josje.
3: Vandaag gaat later beginnen.
0: Oh, fijn.
3: Ben we onderweg naar Broensum.
0: Broensum, hè?
3: De bus te horen. Vandaag gaan we lekker de ganse dag zonkindjes rijden.
0: Oh, dat is ook fijn, hè?
3: En de vuurgloeier van mij is op deze doordraai dinsdag. Och, de plaats van Limburg alleen.
0: Oh, wat spannend.
3: Ik samen met mijn oud-collega Rob. En die andere, och. Ik zou zeggen, Gulampies. Hou hem tussen de lijntjes. De grootste gaan. En radio.
0: Radio, wat spannend, jongens. We gaan tellen. Dit is de Bowser Magnetic.

0: En ook jongens.
1: De volgroeier.
0: Het was toch zo ontzettend spannend, hè? Net bij de laatste platen die drinken dan van Magnetic hebben alle tellers op nul gezet en gekeken welke plaat het is geboren. En dit is best wel een verrassende plaat geboren, want in één keer kwam de Oedendienst. En we kunnen knallen met deze van Frankie Boeien en het Kronenburger Park. Dankjewel voor het stemmen allemaal. Morgen doen we het weer. Dan komen we voor klassiekers. Dan komen we op klassieke woensdag. Dan ben ik wat het allemaal weer naar voren toe komt. Ik dank u allemaal vandaag weer voor het stemmen bij de Veugeleur. Doen we elke dag op donderdag een thema, op dinsdag een thema. Maar hoe laten we Frankie even zingen?

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
7: Groenselenvlaai, kersenvlaai of bloemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: 7:30, het LA Nieuws van Maarten. We gaan als eerste naar Shemmert.
17: Ja, want daar worden woningen gebouwd die binnen één dag wind- en waterdicht zijn. Op de Weidestraat komen volgens Janou van Ratingen van bouwbedrijf Jonge 16 eensgezinswoningen en 27 appartementen.
18: We plaatsen één woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen, dus we zijn anderhalve week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
17: De bouwplannen dateren al uit 2007. Dankzij deze bouwmethode worden de woningen nu razendsnel in elkaar gezet. 6 Limburgse woningcorporaties werken samen met 2 bouwbedrijven om op deze manier in totaal 1500 woningen te realiseren. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Ook werd wel een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azeraai uitbreiden met 200 plekken. Dat meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op de grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. 2 sterrenchef Guido Braken uit IJsden is toegelaten tot een exclusieve internationale vereniging van topchefs. Zijn restaurant Create by Guido Braken is daarmee het 5e Nederlandse lid van Le Grand Table du Monde. De organisatie telt zo'n 200 leden uit 20 landen... en stelt hoge eisen aan gerechten, wijnen en service. Vorige week behield Braken ook al zijn 2 Michelinsterren. Het weer in Limburg blijft overwegend bewolkt... met af en toe lichte regen of motregen. Er zijn ook lange droge perioden. Er staat een matige zuidwestenwind... en vanmiddag wordt het maximaal 19 graden. Vanavond daalt het kwik naar 15 graden.
1: Deze week...
19: Jodelen...
1: Retzels...
19: Lederhosen...
1: Umstammen...
19: Dündel...
1: en Gemütlichkeit. Oktoberfeest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.

0: Dit gehoord zeker bij je, zeker bij Alain. We komen eens even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, beveiligingsexperts die denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: En door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
3: Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgend aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. En nu trekt de organisatie zelf aan de bel. Ze kunnen het niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat er nu nodig is.
4: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
3: Morgen en overmorgen is in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting, waar Veilig Thuis dan weer onder valt.
0: En als financiële steun van de provincie Groningen

0: Ceuta sinds zijn aantreden in 2014. Morgen volgt een bezoek aan Melilla.
1: En dat is zover het nieuws, want we gaan de weer eens even kijken wat er verder vandaag nog gebeurt. De Algemene Rekenkamer bestelt een onderzoek naar militair transport. Nederlandse voetbalsters ontvangen Hongarije in de play-offs voor de deelname aan de WK. En PSV gaat in de tweede speelronde van het hoofdtoernooi van de Champions League op bezoek bij RB Leipzig. Zometeen bij L1, de weerwaarnemingen.

0: De dag die weer begonnen is. Want deze ochtend is het gewoon kwart voor acht, wel een beetje duister in de provincie. Maar er zien er wel weer van die kanjels mee geweest, hebben gezegd van mensen. Want we hebben zo'n goede telefoon. Met een klein beetje leeg kunnen we toch al kieken in de duisternis. En dan kunnen we een mooie weerwaarneming maken. En dat hebben mensen gedaan, André Helmoet en Peter Meijer. En de vraag is natuurlijk, wat beginnen we vandaag weer?
1: Zullen we een keer in het licht beginnen?
0: He? Tuurlijk, door te maken.
1: Van licht,
0: licht
1: donker.
0: In de duisternis. Ja, ja, ja, ja.
1: En dat betekent dat we naar Peter Meijer gaan. En hij zegt zelf waar hij is.
2: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars naar de radio. Hier de weerwaarneming vanuit Lerik richting Venlo.
3: Wow.
2: Ja, het is vanochtend een stukje warmer als gisteren met een graadje of 12, 13. Wind is er wel een beetje meer, kracht 2 uit zuidelijke richting. Maar voor de rest, ja, het wordt vandaag een beetje een bewolkte dag. Misschien af en toe een klein prikje zonnelicht, maar voor de rest ook nog kans op een buitje. De temperatuur is perfect, die wordt 19 graden. Dus ja, we moeten er toch maar mee doen en genieten ervan. Voor de rest, ja, de kermis wordt volop opgebouwd,
0: ja,
2: hier in Venlo.
0: Zeer de waan.
2: Dus de mensen hebben vandaag een lekkere dag om het mooi op te bouwen. En voor de rest, de groetjes. En tot morgen.
0: Morgen, ja, Dio, inderdaad. Van Sjoerm is ook al de kermiswagen stonden in Sittard. Want ja, er werd natuurlijk heel groot gebouwd aan het Oktoberfest. En er staat ook een complete

0: kermis opgebouwd, hè? Ik vind dat wel schoon zo, maar wel een beetje wimmer op de kermis, hè?
1: Druk overal, hoor.
0: Zeker dat. Goed, dat was het leer. Lord of Dennis, nooit allerduisterste plekje gewoon.
1: Dat is Pie André van Maris.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdag morgen noemt de grashoek de weerwaarneming. Tja, het is bewolkt vandaag. Ik zie ook geen sterren aan de hemel staan, dus... kunnen de loop vandaag gaat er regen vallen. Het zal het meest motregen zien, dus geen hele sterke regen. Het is niet echt koud. Mm-hmm. Er is wel meer wind als gistermorgen. Windkracht 3, misschien 4. Geen mist wie gistermorgen. Gistermorgen niet bij, door de wind natuurlijk. Het is ook veel minder fris als gistermorgen. En in de loop van de dag zal die temperatuur wel op gaan lopen, maar een graad of 17, 18. Daar zal het vandaag mee moeten doen, denk ik. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio. Daar zullen we mee moeten doen. Nou, ik mocht wel zeggen, 18 graden is natuurlijk niet helemaal verkeerd, hè?
1: Nee. Het wordt toch 20 van de week.
0: Echt hoor?
1: Ja, donderdag.
0: Positief, joh.
1: Zeker. We moeten positief blijven, hè. Ook als we in de duisternis zien en van... Duister, gij het oog naar licht. En op Maastricht-Aachen Airport bij Helmoet Weisse zorg ik toch al een beetje meer licht als in de grashoek.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Met de landingsbaan nog in zicht vanuit het zuiden start het met zwaar behoorlijk weer. Verder zien we nog dat het behoorlijk donker is. Als we het zuiden richting zuidoosten gaan, verandert daar maar weinig. Met die nuance dat er een lichtpluk aan de horizon verschijnt. Als we dan van het zuidoosten langzamer richting het oosten gaan, ja, dan zien we iets meer kleurnuance verschijnen in het oosten. Daar zal achter 15 minuten, dus 7 uur 54, de zon de reis gaan beginnen en vanavond 12 minuten van 7 die reis gaan eindigen. Ook daar is die zwaar bewolking goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een matige zuid-zuidwestenwind met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 13 graden. Ten opzichte van gisteren is dat toch 4 graden verschil. Maar het voelt veel kouder aan. We houden vandaag het niet droog, dus denk toch aan die pet, paraplu en poncho. Verder wens ik jullie een fijne dag toe en fijne uitzending toe. Radio, hoor.
0: Nou, zo hebben we dat allemaal te zien, hè. We allerlei soorten weerwaarnemingen hebben gekregen. Leek, donker en een beetje ertussenin. En fijn dat ze dat deze ochtend ook weer voor ons hebben verzorgd om 7:15. En als ze dan wakker weer is, dan is er maar één ding. Als ze dan kijkt, dan die liefje. En wat zei ze dan?
4: Goeiemorgen, meidje.

0: En bij ons regent het vlaaien.
1: L1. De week van de Limburgse vlaai.
0: Gisteren al bezoek van de Bekkerhoed Stramprooi. Die natuurlijk gisteren Koske nog een keer kwam vertellen wie er het afgelopen jaar hebben beleefd. Want die waren de winnaar van de vlaaikeuring. Vandaag worden de nieuwste vlaaien allemaal weer opgehold bij de Bekkers. En aan het eind van de week dan weten we natuurlijk binnen van doorgaat met de Ier dit jaar de grote beker kreeg. Die nu al weer opgepoetst is door een Stramprooi. Want huppakee, die moet natuurlijk weer truc. Kasper Heuvelmans
2: hadden we gisteren. Volgens mij wordt er vandaag opgehold.
0: Opgerold zelfs, samen met die flyer.
2: Met de flyer.
0: We hebben ook flybonnen willen liggen hier weer, bij L1. Dan moeten we natuurlijk even gaan vragen voor beantwoorden.
2: Ja.
0: En de vraag van vandaag. Dus let op, en dan moest je meteen wel bereikbaar zien. Want als ze niet bellen in de uitzending komt en de bus niet bereikbaar, ja, dan ga je dit niet zweren, hè? Dan is ze gaan flyen van ons, hè?
2: Twee flybonnen, toch?
0: Twee flybonnen. En de fly, die gaat misschien wel naar dicht toe. De vraag van vandaag is: in welk dorp of stad in Limburg werd volgens dicht de meeste fly gebakken? A. Remun, B. Venlo of C. Maastricht? Dus nogmaals, in welk dorp of stad in Limburg werd volgens dicht de meeste fly gebakken? A. Remun, B. Venlo of C. Maastricht? Worden wij te via de L1-app. Kom maar door, gaan we immers in de uitzending horen met het juiste antwoord. En ik geef van ons twee flybonnen hier in de L1-ochtendshow.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
4: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniëls & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
5: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
8: Dit smaakt naar meer.
9: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Nu bij Hollands Nieuwe 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Schimmert worden woningen gebouwd die binnen 1 dag wind- en waterdicht zijn. De gemeente Roermond wil volgens de Limburger de asielopvang in Azeray uitbreiden met 200 plekken. En bij een incident met ethanol in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt.
16: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
18: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
17: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
1: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
17: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
19: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
21: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstoks.nl. Bijstoks.
22: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
26: Voordeeluitjes.nl.

0: Hey, dat ken ik zingen, jongens. Tina Turner, Let's Stay Together. Heerlijk om die plaat een keer te huren. Aangebracht gewoon hier in de L1 Ochtend Show op de tweede dag van de werk van de Fly hier bij L1. Oh, ik heb er wel zin in zo meteen nu, hoor.
1: Vrieftien pupsje uit die ogen.
0: Ik ga even door naar Maarten.
1: Spring.

0: met twee vleibonnen.
1: Ja, ja.
0: En Ken Zoemers in de stichting vandaag ook twee vleibonnen, Chris. Met ze wat voor ons gelijk doen.
2: De week van de Limburgse vlaai.
0: Verrassend. Net voor Agro hebben we een vraag gesteld aan Hug. En die vraag die luidde als volgt. In welk dorp of stad in Limburg werd volgens dich de meeste vlaai gebakken? En iemand heeft gereageerd, hè? Dat is Jacques. Jacques, goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, kerel. Wie steed het leven?
3: Goedemorgen.
0: Ja, rustig aan, hè, jongen.
3: Ja, sowieso. Als je gepensioneerd bent, naast de rustig aan.
0: Daar moesten we van genieten. Hebben ze lang genoeg gewerkt, Jacques?
3: Ja.
0: Hey, maar nu, als het de ganze week toe zit, hoef je niet te vervelen, hè?
3: Nee, ik verveel me niet.
0: Wat hebben ze voor hobby's?
3: Ik heb een hond daar aan gekregen om te wandelen.
0: Tigers.
3: Een herdershond.
0: Nou, een herdershond. Ja. Daar is ook dan van dat pakwerken, wie de politiehuun, of niet?
3: Heb ik 40 jaar gedaan.
0: Oh, dat is goed. Ik ken zoemers in dit de hondje, en ik heb je mee in de bijen niet gebeten, hè?
3: Nee, dit niet. Dit was 12 jaar.
0: Oh, dat is ook goed. Hey, mag ik naar maand, dat is jongen een beetje verstaan van fly-ups, hè?
3: Ja, ik heb zelf
0: een
3: blauwe
0: maandag
3: bij de
0: bank
3: nog geweest.
0: Oh, dan hebben we alles voor, maar we stellen dich maar één vraagje, Jacques. En dan mocht ik even antwoord opgeven. Want die vraag die was, in welk dorp of stad in de provincie werd volgens dich de meeste vlaai gebakken? Is dat A, Remung, B, Venlo of C, Maastricht?
3: C, Maastricht.
0: Weet je dat zeker?
3: Dat werd helemaal zeker.
0: Nee, dat hebben ze ook helemaal goed. Ja, Jacques. Ja. Binnenkomen mocht ze samen met een herdershond gewoon snuffelen aan een lekker stekje vlaai. Misschien wel twee, want we zien twee vlaaibonnen, hè, Maarten?
4: Dat zijn twee vlaaibonnen. Ja.
0: Het is nog wel lekker om die op deze dinsdag te winnen. En nodig op de 13e.
3: Ja, dan haal ik die vlaai. En dan kan ik gelijk mijn bron en mijn dokter wel zo'n vragen.
0: Ja, natuurlijk. Daar maakt ze een gezellige dag van. Zo huurt dat ook, hè?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, maar vandaag is het wel de 13e. Heb ze het mee? Best een beetje bang op de 13e.
3: Nee. Mijn broer is op de 13e jaar.
0: Oh. Nou ja,
3: en op de 13e getrouwd, dus...
0: Daar zit het gewoon goed. En op de 13e onder flybonnen winnen, wat kent toch niet anders, hè? Zo beter.
3: Dat kan niet missen.
0: Nee. Goed, we gaan ze opsturen, hè. Fijn dat ze mee deze. En je gaat er gang van genieten, hè?
3: Ja, dat is goed. Dank je wel, Huur. Succes met de hoedzaam.
0: Ja, dank je wel, Jacques. Hoi.

0: Lederhosen en Dirndl. Live vanaf het Oktoberfest. L1.
1: Dat is Oktoberfest!
2: Tijd zit er maar aan te komen. We waren deze ochtend helemaal op de A2 en zo we door Rugby, VDL, Netcar, door waar al die grote parkeerplaatsen waren. Dat alles al klaar stond voor de Oktoberfeest. De kermisattracties zijn al opgebouwd. En het schoen is. Ik heb gisteren foto's van Maarten gezien. Nou, keurig stijgt ze erop. Verzorgd dat ik als toe door bij het Oktoberfeest. Ja, maar hier is het.
3: Moet er nog een beetje geheim blijven?
2: Toch nog wel?
3: Ja, eens wel. Ik kan ze nog niet laten zien.
2: Nee, doe best wel zolterig, hè?
3: Ja.
2: En ik hoop natuurlijk ook weer die foto's maken door onze eigen fotoboot. En de tune is, ik hoop dat we dit natuurlijk ook zien, net zo'n hobby op het Oktoberfeest. En misschien zien we er nog wel, de man die we zojuist in de uitzending hadden gehad, Jacques Adelmaastricht. Ja. Die ging er vandoor met twee vlaaibonnen. En daarom zei ik al, kom een beetje doen bij de radio. Ik kan je vertellen, zo meteen hebben we nog een keer twee vlaaibonnen. Dus blijf luisteren door L1.

0: Shakira en Burna Boy, hier bij L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, beveiligingsexperts die denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen. De systemen van Albert Heijn, de supermarkt, heeft sinds eergisteren een grote storing. En de markt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: En door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
3: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek over is. En nu trekt ook Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: Vorig jaar kwamen 136.000 meldingen binnen en die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen nodig.
0: En als financiële steun van de provincie Groningen en het gemeente het Hogeland uitblijft, dan gaat het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, WEC, binnen 2 weken failliet. Die boodschap hebben de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren gisteren gepubliceerd. Dat zou betekenen dat zeehonden in nood niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baat kwijtraken.
3: Ja, het Spaanse koningspaar is in Ceuta, de door Marokko omgrensde Spaanse exclave, die onlangs in het nieuws kwam vanwege de plotselinge grote toestroom van migranten. Het is koning Felipe's eerste bezoek aan Ceuta sinds zijn aantreden in 2014. Morgen volgt ook een bezoek aan Melilla.
0: En vandaag dinsdag, de 13e van oktober, wat gebeurt er nog meer? De Algemene Rekenkamer publiceert een onderzoek naar militair transport. De Nederlandse voetbalsters ontvangen Hongarije in de play-offs voor de deelname aan de WK. En PSV gaat in de tweede speelronde van de hoofdtoernooi van de Champions League op bezoek bij RB Leipzig. Dus je begint een beetje in de werk van de Fly, waar we straks weer een Flybacker gewoon ontmoeten. En wie zal dat zien? Ik ga nog even klappen, moet je zo meteen wel meemaken. En ook welke Fly we gaan eten. Eerst op L1, Olivia Newton-John.

0: techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
1: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
0: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
2: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Zendjin.
4: Zendjin.
2: World Class Radios.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Hey Remo!
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Half negen, dit is het LN Nieuws van Maarten.
16: De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azerij uitbreiden met 200 plekken, meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. De man botste rond 2:10 tegen een boom op de Tienrijseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. De weg was tijdelijk afgesloten. Zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt. Vooral opmerkingen over haar uiterlijk raken er. Volgens Kok is het een vorm van pesten die niet normaal gevonden mag worden. De zangeres werd vroeger zelf gepest en kreeg jarenlang psychologische hulp.
4: Op de basisschool ben ik 2-3 jaar gepest geworden. Ik denk niet dat pesters enig idee hebben wat ze iemand aandoen daarmee. Maak een litteken waar je nooit meer vanaf komt. Je hebt ook gewoon struggles die je eraan overhoudt. Waar ik ook op een gegeven moment op mijn leeftijd, op deze leeftijd nu nog mee struggle. Weet je, vertrouwen in anderen, vertrouwen in jezelf. Je open kunnen stellen voor iemand. Dus dat zijn wel dingen die je gewoon met je meedraagt.
16: Ja, met de boodschap roept ze mensen op minder snel te oordelen en elkaar met respect te behandelen. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in Limburg blijft overwegend bewolkt, met af en toe lichte regen of motregen. Er zijn ook lange droge perioden. Er staat een stevige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het maximaal 19 graden. Vanavond daalt het kwik dan naar 15 graden.
17: Deze week
18: Jodelen,
17: Retzers,
18: Lederhosen,
17: Umstammen,
18: Dündel
17: en Gemütlichkeit. Oktoberfeest Sittard van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.

0: inderdaad, de red light spells danger. Nou, ik kreeg toch een appje binnen en ik denk van, nou, dat is wel wat aan de handje. Ik kreeg toen een appje nog eens, hè. Wat zit er allemaal gestuurd?
1: Ja, er is een zinkhol, zegt hij.
0: Zinkhol?
1: Zinkhol in Nut.
0: Oeh, op de Kilkampweg.
1: Ja.
0: Aanversloten, school niet bereikbaar, week aangesloten. Nou, hij is even op de huur. Heb ze foto's en filmpjes van, stuur ons even door via de L1-app. Dan kunnen we door eens even nog een kijk allemaal. Doe ik even een schans gedaan doen, want ja, 19 jaar wachten op een nieuwe woning. En dan ineens staat er elke dag eentje bij. Dat gebeurt op dit moment in Schimmert. Aan de Weidestraat waren 16 huis en 27 appartementen gebouwd. En het gaat razendsnel. De woningen worden grotendeels in de fabriek gemaakt en komen in onderdelen met vrachtwagens naar de bouwplaats. Een grote kraan zet alles vervolgens in elkaar. En Janou van Ratingen van bouwbedrijf Jonge, die legt uit hoe je in één dag een compleet huis neerzet.
2: We plaatsen 1 woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn 1,5 week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
3: Een verademing, want het traject om een huis te bouwen duurt 5 tot 6 jaar. De plannen in Schimmer dateren zelfs al van 2007. En de gemeente Beekdalen kan wel wat tempo in de woningbouw gebruiken.
4: Dit project is super belangrijk voor de gemeente. Kijk, we hebben een woondeal gesloten van 900 woningen in Beekdalen de komende 6 jaar, 7 jaar. Waarvan er 450. Nou in de planning staan. Dit zijn de eerste.
3: Om die bouw te versnellen hebben woningcorporaties en bouwbedrijven zich samengepakt in Bouwstroom Limburg.
5: De Bouwstroom is een initiatief van 6 corporaties in Limburg die hun projecten bundelen, zodat die fabriek die die woningen maakt, dat die eigenlijk altijd kan doordraaien. Die band moet doorlopen.
2: En ik denk juist doordat meerdere corporaties zich bij elkaar voegen, kunnen we massa maken. We kunnen processen met de gemeentes versnellen. Er ligt een basisproduct, dus dat maakt ook een stukje vergunningen aanvragen een stuk makkelijker. Eigenlijk werken we altijd vanuit een vaste basis en daardoor kunnen we natuurlijk ook

0: geweldig. Ah, Flemings wil mij hier bij L1. 8:15 geworden in de L1 Ochtend Show van deze dinsdag, de 13e. En we weten nog wel, vroeger op televisie praatjesmakers met Jochem van Gelder. Altijd erg leuk om de kleinste uitspraken te doorhuren door dat ze dingen bij zichzelf. En dat kent alleen maar de kleuter door, heerlijk.
1: Kromgelegen.
0: Ja, en dat gaan we nu overdoen, want nu hebben we Limburgse babbelaars met Jochem van Gelder. Dat is ook te zien op de socials van L1 en al veel van mensen het allemaal liken en zo. Dat is waanzinnig mooi. Kijk er eens even naar op. We hebben een klein stukje eruit gehad, want ja, die uitspraken van die kleinste Limburgers, ze zien hilarisch, maar ook zo eerlijk, hè. Die zeggen gewoon alles wat voor de mondje.
1: Ja, zeker.
0: En het schoone is, Jochem van Gelder stelde de volgende vraag aan de peuters.
2: Wat is er allemaal te doen in Landgraaf?
3: Pinkpop.
2: Pinkpop. Wat is Pinkpop?
3: Ja, dan moet je alles in roze aandoen.
2: Iedereen moet dan roze kleren aan. Ook de papa's en de jongens en de mannen, allemaal roze. En dan? Wat is er dan te doen bij Pinkpop?
3: Allemaal leuke spelletjes en allemaal leuke dingen. En kunnen lekker drinken.
2: Oh, gezellig.
3: Presti en Ranja.
2: Omdat dat ook roze is. Alles is roze.
3: Ja.
2: Maar ik weet wel waarom het dan roze is. Want pink is een Engels woord.
3: Pink. Pop.
2: En pink betekent...
3: roze.
2: Roos. En Pinkpop is leuker dan Roospop. Toch?
0: Sjoe, nou, wie ze denken wat ze dan allemaal drinken, hè? Ja, Ranja. Ja, Ranja.
1: Roze Ranja.
0: Nou, ik denk dat ze dan later wel anders hebben nog denken, de kleinsters. Sjoe, en Limburgse babbelaars met Jochem van Gelder. Altijd te zien op de social van L1. En dan is er nog veel meer van die fantastische uitspraken. En die in de eerste plaats is ook een fantastische uitspraak. En dat is een hele belangrijke. Vergeet dit te leven. Rempen te hebben. Jan van Kep op L1. Ik geloof...

0: hadden een mooie oorspraak, hè. Vergeet niet te leven, jongens. Hadden we het al even vast te lopen. We zitten op 13 oktober, maar voor de maand. Want deze tijd zitten we weer midden in het seizoen. Het vastelovensgezicht is al bekend geworden. De opnames binnenkort met de confetti in slow motion. Kijk, weer beginnen. Ja, dat vind ik altijd fantastisch om dat zo te zien. Hè. En de beste, het ganse jaar bussen we in het vastelovensgezicht. En dit keer komt het vastelovensgezicht. Hoe is het tijdje van Lolle Plezier, hoe het Venlo. We gaan eens even doen van Venlo Meerlijk. Want eeuwenlang huurde het geluid van het klokkengelui bij het dagelijkse leven in Meerlijk.
1: Zeker.
0: Ja, ze luiden door de beroelofte, begrafenissen, andere belangrijke momenten in. Ja, er komt binnenkort een einde aan. Gij over de Sint-Andreaskerk, die is gesloten en werd verbouwd tot woningen en appartementen. En onze collega Jos van den Broek ging nog even naar die klokken loesteren.
2: De Sint-Andreaskerk in Meerlijk ging onlangs dicht om plaats te maken voor woningen en appartementen. De twee klokken hoog in de toren slaan nog wel ieder uur. Maar het lui daarvan behoort nu definitief tot het verleden. Tot verdriet van de laatste gelovigen.
3: Een klok die kan ook iets herinnerends hebben. Of die heeft natuurlijk gezegd hoe laat het is. Maar die heeft ook geluid toen iemand overleed. Toen iemand ging trouwen. Als er iets communie was. Of... Dus dat is wel heel jammer. Dat dat dan weg is.
4: Wat gewoon de mensen van Meerlijk missen.
5: Ja, die klok denk ik zeker. Want dat is ook eigenlijk een van de eerste dingen geweest van wie bekend wordt dat de kerk toegeeft. Van, en de klok dan? Huren we die niet meer?
2: Volgens historicus Maurice Hemels dreigt met het sluiten van steeds meer kerken ook een stuk cultureel erfgoed verloren te gaan.
6: Maar dat betekent dus echt dat er dus nou in ieder geval 700 jaar in Meerlijk geen kerkklok meer te horen. Dus ik noem dat immaterieel erfgoed. Het loeren van de klok, dat is toch een beetje typisch voor Limburg. Voor sowieso het zuiden van Nederland, ook voor Brabant. Maar dat is wel iets wat de mensen gewend zijn. En ik denk dat iedereen dat toch wel zal gaan missen als het niet meer te horen zal zijn.
0: Beetje loeiende klok, hè? Ik bedoel, loeiende klok. Van Limburg, Milijns, van Jommer en Meerlijk tot dagelijks leven. Zongen kerkklokken.

0: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
3: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
5: Limburgs grootste keukenshowroom is van Tinnemans Keukens. Al meer dan 40 jaar een bron van inspiratie. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
6: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
7: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
7: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
8: Hey Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Roermond wil volgens de Limburger de asielopvang in Azenrij uitbreiden met 200 plekken. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. En zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt.
17: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
19: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
18: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
20: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
18: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
21: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
22: Hoe kan dat nou?
21: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
22: Begrijp er niks van.
21: Loop je digitaal
22: vals?
21: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
23: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
24: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

8 uur zijn al de plaat uit Inner Smile van Texas. En bij mij is de Inner Smile toch een klein beetje op het komen. Want er is vandaag natuurlijk de week van de Fly. Voor de tweede keer gewoon de Flyje bekken. Bij ons in de uitzending horen.

0: van de Limburgse Fly.
1: Hij moet eerlijk toegeven, de week van de Limburgse Fly is even de schoonste week om mee te maken. Elke keer in oktober hebben we ontvangen de bekkers. Gisteren kwamen ze op de strandprooi en vandaag Oet Geleen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben de bekkers van Bakkerij Mestrum moet Geleen hier. Roy en Ax, goedemorgen Roy. Goedemorgen, Ax. Welkom in de uitzending. Dat hebben ze doersbiedig vandaag, Roy. Die zit nog hartstikke toe.
2: Ja, ja.
1: Maar ja, de wet, dat veel een beetje flyverkers zien hier. Daar hebben we toch wel lekker van, heerlijke flyhaaien. Het is voor u vandaag een zeer speciale dag, want doet je mee aan de flykeuring?
2: Dat sowieso.
1: En wat voor fly werd er ingestuurd?
2: Vandaag werd de appeltoeslag werd ingestuurd.
1: Wat is toeslag?
2: Dat is met een gesloten deksel.
1: Mm-hmm.
2: Dus hij is wie de boom is, we staan ook de deksel.
1: Ah, dus geen letjes wie dat weer. Een beetje onthaaien, maar vullig hebben we nog. We hebben nog appelfly, die linzen appelfly op zijn oognaar.
2: Linzen appelfly, op zijn appel Victoria met amandelbeslag bovenop. Allerlei variaties, hè.
1: Ax, maak je die fly of...
3: Nee.
1: Wat is die taak dan in de bakkerie?
3: Ik sta in een banketbakkerie.
1: Oké, okay, dus dat is wel alles voor flyen af natuurlijk, hè? Zeker ook voor een speciaal fly, want volgens mij hebben ze het speciaals bieden, of niet?
2: Ja, voor vandaag heel het speciaals bieden.
1: Echt hoor?
2: Echt in de primeur.
1: Zal ik de pook even erbij pakken? let op, geef ze hem op maar een keer, Roy. Ja? Oké, okay, vandaag de flybekker Mestrum Oet Geleen. Geen moed pakken. Welke fly hebben we vandaag, Roy?
2: We hebben vandaag een vlag gebaseerd op de gevulde speculaas.
1: Oh,
2: ho, ho, ho. Ja, maar voor dat gedaan?
1: Hij mij voor moeilijk kennen, tenminste op televisie. Morgen voor zien, want hier is de camera, zeg maar. Dan zien ze over. Nou, dat is inderdaad
2: dat
1: wel...
2: Dat is wel gevuld, hè?
1: Dat is niet het zoemere vlagje, wat ze binnen hebben, hè? Nee. Ik zie een gebroken speculaas, toch?
2: Dat klopt. Daar zit de gevulde speculaas ook op. Vorige week was de wedstrijd voor de beste speculaas van Nederland.
1: Ja, en?
2: En daarom hebben we weer de titel gevonden van Limburg.
1: Hoppakee, applausje natuurlijk. Ja, hey.
2: Ja, wacht dan, even. Dan kunnen we weer meteen de inspiratie van... Hey, wie kunnen we dat in een vla verwerken?
1: Ja, we moesten gisteren net aan de tofel zitten met de z'n allen... en dan zeggen van nou, even keuren of goeie die gewinnen... op een vla en kieken of het smaakt. Wie geeft zo get?
2: Nee, de opbouw van de vla-wedstrijd... dat moet een beetje inherent zijn aan wie de gevulde speculaas gemaakt wordt. Mm. Alleen moet het wel een vla blijven. Dus we hebben nu een vlaaibodem. Met geile room en de amandelspies door de pudding.
1: Lekker.
2: En bovenop speculaas bavois. En dan bovenop natuurlijk het slagroomheurt erbij. Stukje speculaas, stukje gevulde speculaas. Dat is...
1: Dat is mooi.
2: Een grote tractatie.
1: Dat zie je al. Ik mag hem zo meteen hier gewoon proeven. Ik vind het wel prachtig. Ax, wat is tien aandeel geweest in de flyer door vandaag? Of hebben ze alleen maar mee met de doers gedragen vandaag?
3: Nee, ik heb hem mogen opboeren vandaag.
1: Oké, dus toen ben je eigenlijk gewoon degene die het echt gemaakt heeft.
2: Plus Ax heeft dit jaar de inzending verzorgd voor de gevulde speculaas.
1: Dus toen ben je eigenlijk... Doe op zijn titel gewoon. Nou, gefeliciteerd, kerel.
3: Dankjewel.
1: Als ik tien leeft iets in, dan ben je best nog wel een jongen die in de bakkerie steekt.
3: 20 jaar.
1: Wie dacht toen van, ik wil toch die bakkerie in gewoon?
3: Ja, eigenlijk allemaal gezag, ik wil juist niet de bakkerie in.
1: Mm-hmm.
3: En toen ging ik met John naar universiteiten. Ik dacht, oh, dit is echt niks voor mij. En toen mogen ze in de vakantie je pap komen helpen in de bakkerie.
1: Ja.
3: Dat is wel heel leuk.
1: Ja, toch? Is het omgeslagen?
3: Ja.
1: En een keer, dus toen ben je toch wel de gederfde opvolger straks eigenlijk in de bakkerie. Zo ziet ze het ook wel.
3: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Maar vind je het niet moeilijk, zeker in deze tijd? We hebben het gisteren met die angelbekkers ook al over gehad. Het heeft niet alleen maar te maken met gewoon lekker bakken, dat ambacht. Dat kent ze allemaal wel door. Maar er moest aan zoveel regeltjes vandoor natuurlijk. En ook, dat hebben ze met de energieprijzen te maken. Bakkeren ook al elektrisch of is het nog steeds op gaas?
2: Nee, nog steeds op gaas. Elektrisch, als veel elektrisch moeten bakken, dan hebben de rest, de buren hebben geen stroom meer.
1: Ja.
2: Dus dat is wel voor ons in de toekomst nog een uitdaging. We hebben 4 jaar geleden een compleet nieuwe bakkerie geboet in Geleen. En daar ook al voor de keus gestangen, ja, geest nu elektrisch of op gaas. Maar, ja, gaas is op dit moment nog altijd het meest interessante.
1: Ja, maar heb je het wel aangevolgd? Zeggen van, nou, we willen nu extra stroom hebben of zo?
2: We hebben wel extra stroom op dit moment, maar nog niet voldoende voor allemaal die uivers elektrisch. We kunnen ze wel, hybride is eventueel een optie voor de toekomst. Dan geest ze deel op gaas en deel elektrisch. Dus ze blijft ze bewarmen op elektrisch. Dat zijn eventueel wel toekomstplannen. Alleen, ja, dan zal de overheid ook... met moeten werken dat er voldoende stroomcapaciteit aanwezig is.
1: Ja, dat is zeer zeker. Maar goed, je hebt nu gekozen en een investering gedaan een aantal jaar geleden. Die moet natuurlijk hier zo gevuld worden. Ik kan sinds zomaar zeggen, nou gaan we nu even die elektrische ovens allemaal worden.
2: Het gaas is al niet morgen weg, hè?
1: Nee, dat klopt. Maar het werd al steeds duurder, hè, jong.
2: Maar ja, wat niet?
1: Huh? Alles werd duurder. Zullen we eens even lekker gaan proeven? Want de mensen op televisie zullen denken, oh, de Pascal, die heeft weer lekker een fly. Ja, zeker. Goed. We gaan even zo een pleintje draaien en dan gaan we even lekker aan die... Heb je het de fly?
2: Ja, dat is een goeie.
1: Dat heb je toch een naam?
2: Vulde speculaas fly.

0: ochtend. Zo, ja jongens, een zeer zoere dag is het vandaag. Maar Jan zei het ook al, lekker geniet ervan van die heerlijke fly. Vandaag de fly van Roy en Ax Mestrom, hier bij ons in de L1 ochtendshow. Wij zeiden net al, even, ja, de kampioen van de speculaars eigenlijk. Heerlijk, ik heb de fly hier lekker voor me staan. En mijn vrouw heeft vanmorgen ook zitten tegen mij. Ik zal extra minder botrammen smeren, want dat scheurt de ganse week fly. Dat komt gewoon een paar kilo aan. Nou ja, goed, de buikjes zijn nog niet helemaal strak. Ah, dan kan ze wel rustig een stukje fly eten. Ik weet niet hoeveel calorieën zien, dat was nu daar naar binnen werk.
1: Oh, dat zijn er wel genoeg.
0: Dat denk ik ook.
1: Je hebt de volmorgen de boterham ook toeslaten.
0: Maar het, ja, ook dat. Maar eet ze zelf dan veel vlaai, Roy?
1: Ja, maar dan wel meestal gewoon abrikozen of riesenvlaai. Dat vind ik echt wel... Dat vind ik echt lekker.
0: Je kunt even niks zeggen, man. Ach, stop, jong.
1: Is dat een goed teken?
0: Ja, dat is zeker een goed teken. Maar zijn een beetje om het soep om voor de televisie en voor de radio vlaai te gaan eten, hè?
1: Maar wel lekker, hè?
0: En van de kuin zitten. Ja. Maar dan wil ik mijn rug toch nog even ergens anders over hebben. Want ik kreeg laatst bezoek van Miss Nonnevot.
2: Ik wil een Nonnevot.
0: Dat was natuurlijk Katja Hens. Die kwam ik binnen met een cameraploeg. Met een ganse doos vol met Nonnevotten. En toen begreep ik dat die bij ook met die Nonnevot voor die van Nonnevot is geweest, hè?
1: Dat klopt.
0: Wat had hij voor een idee? Gewoon een clip maken? Want die bladen zijn aan Joraat, hè?
1: Ja. Vorig jaar hoorde ik begin van dit jaar was dat, hoorde ik de clip van Nonnevot. Mm-hmm. Ja, de motiveren als Becker en Zittert wel zeker gaat met gaan doen.
0: Is dat nou typisch het Zittert in Nonnevot?
1: Ze zeggen van wel, er gaan natuurlijk verschillende verhalen rond. Maar ja, het originele, het verhaal zo wie veel het kennen en waar ook Zittert groot op is dat die Nonnevot eigenlijk goed Zittert kunnen.
0: Nou, we zijn natuurlijk zo groot op de Limburgse Vlaai, de fijne erkenning gekregen. Maar zou die Nonnevot het dan niet moeten hebben gehuurd eigenlijk?
1: Vind ik wel. En jo, zeker in het model, zoals moet zijn. Het model, de sokken erop, dat hoort echt bij Zittert, hoort echt bij het vastgelovend. En het blijft niet alleen bij Zittert. Goed, de Zittert was het ook, is het ook weer een bekend product.
0: Ik ben benieuwd wanneer Kantje kunt met de clip eigenlijk. Hè? Dan kunnen we toch eens even kijken wie die door die bakkerie het kier is gegooid.
1: Ja, toch voor de 11 van de 11 moet hij toch wel live zijn.
0: Dat denk ik ook. Ja, Axel, ik ben de bakketbakker. Dat is natuurlijk gans anders iets. Of dus ook die nonnen voor te maken?
3: Nee, ik maak nonnenpoezen.
0: Wacht even, dat moet even liggen.
3: Ze bakken gewoon de nonnenvatten.
0: Ja.
3: Dan mag je echt die door de roze glazuur halen.
0: Oeh.
3: Dan spuit voor dan een lekkere dikke laag gele room in. En die verkopen dan ook.
0: Ik denk dat ik weer een keer in de middag weer langs moet komen, want dat allemaal zo geur, dat klinkt ontzettend lekker allemaal, hè. Maar dan vandaag is een zeer speciale dag. We hebben het er net een klein beetje over gehad, over de vlaaikeuring. Dat is er elk jaar wel een hoogtepuntje. En ook een beetje kribbels bij je, of niet?
1: Ja, dat is wel elk jaar hoop ze tussen... Dat ze erbij zit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is maar voor ene weggelag. Uiteindelijk ene kampioen.
0: Ja, maar ene beker, hè?
1: Het is maar ene beker. En dat zit altijd kort bij. Ooit hoopt ze hem wel eens te winnen.
0: De wet, als het nu lukt, dan ben ze vriendig weer hier in de studio. Hè? Want dan willen we ze natuurlijk even testen. Hè? De wet wie het geet, hè?
1: Dat komt helemaal goed.
0: Goed. Ik wil nog ontzettend veel succes wensen. En zo net bij ons vandaag even bij ons in de uitzending ziek geweest. Maar ik moet zo meteen nog even een paar flybonnen weggeven. Ach, succes met alles. En dankjewel dat ze ons even mee hebben genomen in de wereld van de speculaas. Ja, maar dat is natuurlijk fantastisch wat ze voor elkaar hebben gekregen, jong.
3: Dankjewel.
0: Nou, meneer Mestrom, dankjewel, jong.
1: Kijk dan.
0: We nog Marshmallow Moonshine ondertussen lekker fly eten. En dan gaan we het hebben over de Zuurwind. Want de Zuurwind die weet door het ganse Limburgse lunch. En ook vandaag hier in de L1 Ochtend Show in de week van de Limburgse Fly. Kom maar,

0: hadden we weinig hier deze week in de week van de Fly. Heerlijk man, Blind Adam Summer of 69.
1: De week van de Limburgse Fly.
0: En de Master Berker goed geleend. Vandaag hadden we overheerlijke Fly zitten hier te eten. Oh, heerlijk, maar even goed doorslikken. Want we moeten wel nog één ding gaan doen. En dat is dat je kent binnen. Twee Vlaaien. Terwijl twee Vlaaibonnen heb ik hier nog liggen. En we hebben een vraag voor. En geeft die zo meteen even door via de L1. We komen het half uur nog even in de uitzending horen. En die vraag die luidt als volgt. Wie lang moet een traditionele Limburgse rieste vlaai gemiddeld in de oven? Is dat A, 20 minuten, B, 40 minuten of C, 60 minuten? Dus wie lang moet een traditionele Limburgse rieste vlaai gemiddeld in de oven? Is dat A, 20 minuten, B, 40 minuten of C, 60 minuten? Geef het door via de L1-app.

0: minuten, B 40 minuten of C 60 minuten. Jij bent al via de L1-app.
1: Hey Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Het is 9:30.
9: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azerij uitbreiden met 200 plekken, meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. De man botste rond 2:50 tegen een boom op de Tienrijseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. De weg was tijdelijk afgesloten. Zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt. Vooral opmerkingen over haar uiterlijk raken er. Volgens Kok is het een vorm van pesten die niet normaal gevonden mag worden. De zangeres werd vroeger zelf gepest en kreeg jarenlang psychologische hulp.
10: Op de basisschool ben ik 2-3 jaar gepest geworden. Ik denk niet dat pesters enig idee hebben wat ze iemand aandoen daarmee. Maak een litteken waar je nooit meer vanaf komt. Je hebt ook gewoon struggles die je eraan overhoudt. Waar ik ook op een gegeven moment op mijn leeftijd, op deze leeftijd nu nog mee struggle. Weet je, vertrouw in anderen, vertrouw in jezelf. Je open kunnen stellen voor iemand. Dus dat zijn wel dingen die je gewoon met je meedraagt.
9: Ja, met de boodschap roept ze mensen op minder snel te oordelen en elkaar met respect te behandelen. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in Limburg blijft overwegend bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Er zijn ook lange droge perioden. Er staat een matige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het maximaal 19 graden. Vanavond daalt het kwik naar 15 graden.
11: Deze week...
12: Jodelen.
11: Retzers.
12: Lederhosen.
11: Omstammen.
12: Dündel.
11: Und Gemütlichkeit. Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.

0: Michael Jackson, Sport Criminal en daarna dan ochtend show. Kom ik aan van Michael Jackson, we hebben wat Limburgse Fly is. Nou, ding het niet.
1: L1. De week van de Limburgse Fly.
0: Bukske weer gevuld met de Fly, hoe het geleendig net heb gekregen. Heerlijk man, met speculaas en de man stond allemaal op. Pudding, nummer gaat op. Maar goed, er kent binnenkort ook iemand zijn Angerse Fly gewoon eten. En dat is misschien wel Luc. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kerel, wie is er met Luc?
2: Ja, hartstikke goed hè.
0: Ja, best het werk hè.
2: Ja, we zijn aan werk, ja. We zijn weer een vrachtje paardenmest weg aan brengen.
0: Ja, dat moet ook gebeuren, jong. Want van hond naar haar hebben we gebracht weer, hè. Maar
2: ja,
0: ik neem aan, af en toe een lekker testje koffie en een heerlijk stukje fly erbij, hè.
2: Ja, dat kan er altijd in, hè.
0: Of is bij jeugd de fly ook alleen maar met de verjeurig en met de kermis en zo?
2: Nee. Soms in het weekend ook wel.
0: Ja, lekker, hè. Dat duurt er ook bij.
2: Ja.
0: Maar
2: ja,
0: goed, we stelden de vraag. Moest ik erover nadenken of is het puur een gok?
2: Dat is puur een gok.
0: Puur een gok. Nou goed, we stelden de vraag. Hoe lang wordt een traditionele Limburgse riestenfly gemiddeld in de oven? Was het A, 20 minuten, B, 40 minuten of C, 60 minuten? Ja, wat heb je gegokt dan?
2: Ik ga je 40 minuten gegokt.
0: We hebben ze goed gegokt. Goed jong, twee flyballen zien voor dich.
2: Ja, 40 minuten. Dankjewel.
0: Want de uitleg van de echte bakker is: een rijstenfly bakt gemiddeld 40 minuten en zorgt voor een heerlijke goudbruine korst en een perfecte romige rijstenvulling. Zijn ook 10 favoriete fly?
2: Ja, zeker.
0: En wat wil ze dan met of zonder slagroom?
2: Met slagroom, ja.
0: Oh, lekker. Nou, dan neem ik aan dat ze met een van die bonnen wel zijn fly is hoor, hè?
2: En dat is zeker doen, joh.
0: En op welke plek in de provincie geeft die fly dan?
2: Je ging naar Kessel.
0: Nou, Kessel, kijk eens door. Wat een fijne, prachtige pontje tussen Bezel en Kessel heen, met Jan.
2: Ja. Fijn, jong.
0: Hé, hey, God, ik ga die zoene dag wensen en eet ze met die fly.
2: Ja, dankjewel.
0: Groetjes, hoi.
2: Doei.
0: Hoi. Peace.

0: Eigenlijk moest ik steeds door de knieën zo gewoon, hè, van... Bam. Met deze blaaf van de Rode Nijzen, de heilige Antonius om 9:15. Ik ben alleen in de Ellen Ochtend Show. En de afgelopen weekend was ook nog de fanclubdag in Aarsen. Besloten optreden voor een gouden fanclubleden. Die zien er ook al. Maar goed, binnenkort hebben we ook het tunes. Ik ben alleen, want we gaan al...
1: Live vanaf het Oktoberfest.
0: Inderdaad, in Sittard, het Oktoberfest. Wat gaan we er doen allemaal? Veel radio maken, 30 uur in totaal. Vanaf vrijdagmiddag gaat het gebeuren. Om 1 uur trappen we al af. Zitten onze collega's allemaal in lederhozen te bewonderen. Ha, dat weet je het. Ik heb al een paar packs gezien. Dat ziet er allemaal hartstikke schoon uit. En je kan natuurlijk ook in de kiekse komen kijken in de L1-studio. We hebben zo'n schoerde fotoboots staan. Dan kan je jezelf even omtoveren. Ook al hebben ze er normale kleren aan. In de hand van AI werd er daar een foto van dit gemaakt. En dan werd ze dus omgetoverd. Toet zelf in een compleet Oostenrijkse outfit. In een luchtballon boven het festivalterrein. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Oktoberfest zit dat vanaf aanstaande vriendig bij L1. Dan gaat het gebeuren allemaal maar door, hoor. En dan op de televisie komen we er veel aandacht aan besteden. Dit is Ellen Ochtend Show met Erwin and Fire and Boogie Wonderland. En Luc Oudkessel ging er vandoor met de Let's It Be a Fly bonnen. Morgen doen we het uiteraard weer in de week van de Fly. En zo meteen als laatste van de even de Scheldwoordenkalender. Ik ben benieuwd.

0: weekend in de L1 ochtendshow. Op deze dag de binnen 10 uur. Zometeen kriegen we route regio met Rian Monen. John, goedemorgen.
1: Jongens, wat is er los op die A2? Heeft hij wel ruif gaan vast of zo? Je weet misschien wat die los is, hè, of niet?
0: Dus, zal ik met u meekijken, John. Inderdaad, we zijn door een file op de A2 in zuidelijke richting vanaf VDL Netcar door. Toen met Stijn. Vertraging is op dit moment 15 minuten, dus haal er even rekening mee. Er komt door een ongeval. Dus je sterkt, jongens, deze ochtend op de werkbus. Eén ding moeten we nog even doen. Dat is even kijken door de Scheldwoordenkalender. En de Scheldwoordenkalender zit altijd wel geen op. Soms is het een beetje over het rijntje, soms is het ook net te ver. Maar dat maakt niet goed. Vandaag zitten we op 13 oktober. De 13e, wat staat erop? Dus even kijken, want normaal moest het Maarten zijn werk, maar dat is even niet. Het Scheldwoord voor vandaag is... Lek mich am Arsch. Oftewel, de kenste pot op.

0: Solix. 24 uur per dag Limburgse muziek. Loester Plattenweg Radio. Kijk op plattenweg.nl.
1: Hey, Sjeng, hup, zal ik het voor oeten gooien in de optocht?
2: Ah ja, hoe moet ik dat voorzien?
1: Wie, Karamellen Freddy?
2: Baby!
1: Karamellen Freddy, voor snoep, speelgoed en knuffels om te struien. Een supergroot assortiment.
2: Veel zin is bij Karamellen Freddy.
3: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Roermond wil volgens de Limburger de asielopvang in Azenrij uitbreiden met 200 plekken. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. En zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
14: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
15: Voordeelhuisjes.nl.
16: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
15: Liefde voor Limburg.
17: Met jou.
18: Bij jou.
17: Dit is Route Regio.

Jackson, Nation, BL1. Een hele goede morgen. Ik zie Peter, Gertie, Audrey, Bianca en Mieke al in de app. Leuk dat je er weer bij zit. Dit is Route Regio en we komen in de ganse provincie. Een oproep om oude foto's en herinneringen van Pinkpop in Geleen te delen had de stoutste verwachtingen overtroffen. Michel van Dijken ontving honderden nooit eerder vertoonde beelden en verhalen van over de ganse wereld. Het ging van hippies in achtertuinen tot beveiliger kiekjes met Mick Jagger. En omdat er zoveel binnen is gekomen, komt er volgend jaar zelfs een speciaal fotoboek. En neem eens minder dan voormalig festivalbaas Jan Smeetscheet in de pen klimmen om ook het voorwoord te schrijven. Dan had het Vastelovensmuseum in Kerkrade, want na een flinke facelift zijn feestelijk de deuren heropend. Alle expositieruimtes zijn vernieuwd. Ze zijn voorzien van QR-codes en er is zelfs ook een Brabant- en artiestenkamer toegevoegd. Wat dat inhoudt, kunt ze denk ik het zelf het beste gewoon kieken. Absolute blikvanger, dat is de nieuwe Limburg-Zimmer. Daar kennen bezoekers via een unieke jukebox en een nostalgische filmzaal de verhalen achter de vastelovensgeschiedenis ontdekken. Vanaf nu kent ze elke zondag vanaf 11:50 tot terecht.

0: Do You Read Me BL1 Blackbird in de jury dit jaar van de Limburgse popprijzen die weer eind dit jaar weer uitgereikt. Dan huren voor wij dan al Pinkpop weer mag openen. Dus dat is immer een spannend moment. Ik ben benieuwd wat ze er gaan vingen. Er is wel veel groots uitgekomen dit jaar, dus spannend. Vandaag kunnen ze genieten van een nieuwe Onder Vier Ogen BL1. Een van mijn collega's gaat in gesprek met een bekende Limburger om eens te horen wat er nu speelt achter de schermen. En Ruud ging in gesprek met evenementenorganisator, artiestenmanager, platenbaas, wat is er eigenlijk niet, Rob Knubbe. En dat brengt ook meteen de vraag naar voren. Wat zou we nu zelf nemen als zien grote talent?
1: Nou, ik denk op de achtergrond zorgen dat de zaakjes goed geregeld zijn voor iedereen, dan vul ik me ook goed. Dus als ik het idee heb van oké, ik heb overal aan gedacht, ik ga het organiseren en ga het neerzetten, dat kunnen meer lui. Maar de puntjes op de i zetten, overal aan denken en als dan dat ook allemaal werkt en dat lukt wie een geoliede machine, ja, dan vul ik me wel op mijn geluk. Dus ja. En uiteindelijk natuurlijk, of een publiek wat voor een artiest tijd, was er van alles voor, wat gaat lopen, was er merkt van hey, dat is het goede. Dit is de goede invulling of een evenement. Wat lukt voor een publiek dan? Want ja, goed, de grootste bonus die ze kunnen hebben is tot goed 11, 15.000 man uit een plaat gewoon op de dag. Dat is super.
2: Ja, feest maken. Je mag toe faciliteren.
1: Feestje bouwen, ja, zeker dat. Ja. Hmm.
2: Bist je dan nog perfectionist? Durf je zichzelf perfectionist te noemen?
1: Nee, ik ben geen perfectionist.
2: Ken dat in dat vak? Vroeg ik me af.
1: Nee, dat gaat altijd mis.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Dat is toch nooit voor iedereen goed. Dat zijn de harde lessen. Dat zijn mensen het altijd voor iedereen goed te kunnen doen. Vergeet het maar. Er zijn altijd lui die het op de een of andere manier niet goed vingen. Maar dan leert ze de kinderen het ook niet. De kinderen niet voor iedereen goed doen. Ik denk als ze 80% iedereen tevreden hebben, dan hebben ze het heel goed gedaan. En ja. Als ze, ik denk perfectionist best, dan wordt ze doodongelukkig in dit vak.
2: Ja, moest natuurlijk ook vrij makkelijk kunnen afwijken van die plannen en voorbij sturen. Omdat er gebeurt onderweg van alles. Moest op anticiperen, moest.
1: Ja, nogal. Er zijn natuurlijk goede voorbeelden van. Ja, het liefst volg ik natuurlijk mijn draaiboek. Alleen, ja, er zijn gewoon momenten of gevallen waar ze niet op had kunnen anticiperen. Ja, en dan kent ze soms die draaiboek gewoon compleet. Ik bedoel, LVK, Maastricht. Bij Kasteel Vaas hakelt. Ja, daar ging nou een sneeuwbui van 20 centimeter. Kost het hele draaiboek is gewoon weg. Dat we anticiperen op het moment van de dag.
2: Dat wil je verleven eigenlijk, hè?
1: Ja, dat een jaar van mijn leven gekost. Omdat ik dacht echt op een gegeven moment, en dan heb ze stress van, voor gewoon het gewoon niet meer holen. Voor gewoon die poort niet meer om 6 uur open kunnen gooien. Voor gewoon het gewoon niet redden. Ja, dat zijn slapeloze nachten.
2: Ja, want jullie kennen ze dat misschien nog herinneren. Er moesten sneeuwschuivers komen en extra platen. En het ligt al in de moeras eigenlijk bijna met dat terrein door. Hè? Dus dat wordt tricky.
1: Nou, het terrein zelf wordt het probleem niet. Ik bedoel, regen en dat kan allemaal. En verhouden rijplaten al ingepland om zeg maar, die paden allemaal bereidbaar te houden. Dat wordt dus 320. En we zijn met 928 rijplaten geëindigd. En kijk, ik kan me niet herinneren als ouders dat ik ben tot er 20 centimeter sneeuw was gevallen. Alleen een vervelender moment, als de tent nog net niet toe was, toen viel die 20 centimeter. Met vorst, hagel, we hebben windstoten gehad. Ja, verzin het. Ja. Strenge vorst en dan weer dooien. Ja, vervelender, daar kan ze niet op anticiperen. Dat vervelender kan het niet worden.
2: Het is vervelend geweest, maar in de basis is dat natuurlijk ook wel, denk ik dan, de uitdaging die stoezeugs in het werkzame leven. Het moet een beetje, ja, stressig en chaotisch en dan best aan.
1: Nou, de grootste voldoening zat erin dat uiteindelijk de lui die daar zijn geweest, ik bedoel, alles om de terreinen heen, dus om de tenten heen, was één grote baggerzooi. Daar moesten de lieslaarzen aandoen, anders zouden ze de modder er in de knieën zetten. Alleen lui zijn aangekomen, parkeerplaats in een hele lange laan richting Vaashartelt. Ja, daar draaide de muziek. Zeg maar, de ideeën die ik daar heb gehad, om de lui vanavond mensen aankomen, die beleving te geven. De laatste 20 winnaars draaiden op een bandje. Dus die moesten zeg maar even een kilometer lopen. Die ganse laan was uitgelegd. Dan gingen ze linksaf tussen de hekken door met de prikverlichting. En dan liepen ze de tent in. Ze dus hebben totaal 0,0 met gekregen van wat zich toch had afgespeeld in de 3 weken tevoren.
2: Ja.
1: En als ze één hek hadden opengetrokken, hadden ze zich kapot verschrokken. Maar ja, de lui hebben dan een fantastisch feest gehad. Dat is een tent geweest met een uitstraling, met een decor. Ja, daar wordt kosten nog moeite in gespaard. En uiteindelijk heeft het wel zo gelopen wie Ja, dat klinkt heel stom, maar wie mag dat gehoop en gedag houden? Zo wordt de uitstraling wel van het feestje.
0: Rob Knubbe in gesprek met Ruud Kleine in een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen vanaf vanmiddag terug te vingen op alle kanalen BL1. Dit is Route Regio.

0: Deze week
1: Jodelen,
2: Retzes,
1: Lederhosen,
2: Umstammen,
1: Dündel
2: und Gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
11: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is tevreden met het reisgedrag van Limburgers afgelopen weekend. In verband met werkzaamheden aan de A2 was de snelweg dicht tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Vrijdag waren er 40% minder auto's op de weg, zaterdag en zondag zelfs 60%. Desondanks ontstonden er op de omleidingsroutes vooral vrijdag behoorlijke vertragingen. De bouw van een huis duurt vaak een flinke tijd. In Schimmert gaat dat anders.
12: We plaatsen 1 woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn 1,5 week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
11: De onderdelen van de 16 eensgezinswoningen en 27 appartementen worden in losse delen aangeleverd en vervolgens op hun plek in elkaar gezet. Het verstrekken van de bouwvergunningen duurde veel langer, 19 jaar. De grond had een agrarische bestemming. De gemeente Roermond wil 200 extra asielzoekers gaan opvangen. Op het terrein van het Fletcher Landhotel Bosrijk in Azeraai worden daar containerwoningen voor geplaatst. In het hotel worden al 100 asielzoekers opgevangen. De gemeenteraad is bijgepraat over de plannen. En op de socials van Emma Kok is een duidelijke boodschap te vinden tegen online pestgedrag. De zangeres krijgt veel haatreacties op haar posts. In het verleden heeft ze hulp gehad van een psycholoog om te gaan met pesten. Emma geeft aan daar nu veel aan te hebben, maar dat wil niet zeggen dat de reacties haar koud laten. Een bewolkte dag vandaag. Er zijn perioden met lichte regen of motregen en het wordt 19 graden.

0: Gaga op deze dinsdagmorgen. Is het toch al ruim 10 uur geweest? Het is dinsdag, dus de week is toch al aardig begroos. Ik zou zeggen, dit is wel het moment dat ze al een klein beetje op gang is gekomen. Heel voorzichtig. Maar toch kreeg ik een appje binnen van Jos. En ik gewoon eens even kijken of ik hem te pakken kreeg.
1: Dring, dringen hoor.
0: Want Jos, daar had een suggestie. Vuur het programma.

WhatsApp-informatie waar dat er aan het sporten is. Zou natuurlijk ook echt zo kunnen zijn. Zou ook het kunnen zijn als ze gewoon in een bio zet, want dat klinkt beter. Dan was ze daadwerkelijk het ook best. Nee, ik kan hem toch niet te pakken. Nou, ik zal het met je delen. Ik kreeg een appje binnen van Jos, ongevraagd. Kinderen me ineens weer opgehangen. Oh ja, zo. Een appje van Jos binnen, ongevraagd. Hij zegt, een goede plaat waar je wakker van kunt worden. Dit is 9:45 geweest, hè. Als het gaat, zou je dan AC/DC met Thunderstruck of zoiets willen draaien? Dankjewel. En de groetjes van Jos. Nou, ik laat het dan tegenover. Heb ze het nodig vandaag? AC/DC of Wild It Met? Ik huur het Ger en ik gewoon eens kijken of ik zo onder gaat van Jos hier.

Is DC. Alma van de Guren, ik loop me verrassen vandaag. Democratische Dinsdag. In de tussentijd muziek uit Limburg van Barusco. En drie margaritas. Dat is wel echt te vroeg voor u.

0: Marusko BL1. Gisteren is er een rapport gepubliceerd vanuit Voices for Women. Dat ging over een onderzoek onder 5000 vrouwen met gezondheidsproblemen die jarenlang niet of verkeerd gediagnosticeerd werden. En de conclusie is dat jarenlang artsen gedacht hebben dat misschien tussen de oren zat, maar nu blijkt hoeveel vrouwen verkeerd worden behandeld. Ik praat erover door met huisarts Maud Sluisman. Maud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rian.
0: Het is een redelijk kort door de bocht de samenvatting van dat rapport, hoor, want er staan duizenden reacties in. Maar het sentiment is wel, er is jarenlang ja, toch verkeerd of niet genoeg geluisterd naar vrouwen. Hoe zie jij dat?
1: De kennis die wordt steeds groter en de kennis haalt je in. En op het moment dat je dingen weet, dan ga je terugkijken. Maar wat je niet weet, kun je ook niet naar handelen. Ja. Dus dat is eigenlijk de samenvatting van hoe het al die jaren gegaan is. En gelukkig dat er steeds meer bekend wordt. Maar het vrouwenlichaam is zeker niet gelijk aan het mannenlichaam.
0: Mm-hmm. Als je zegt wat je niet weet, bedoel je dan ook bijvoorbeeld wat je niet meekrijgt in een opleiding?
1: Bijvoorbeeld, of wat de wetenschap nog niet achterhaald heeft. Weet je, wetenschap gaat steeds meer, gaat steeds dieper in de materie en komt steeds meer op cel- en stofjesniveau. En dan blijkt dat het vrouwenlijf, de vrouwenstofjes, de vrouwencellen, en dan vertel ik het echt even heel simpel, gewoon toch anders zijn dan in het mannenlichaam. Ja, en het grootste bekende is al, kijk naar de hormonen. Mannen hebben mannelijke hormonen, vrouwen hebben vrouwelijke hormonen. Dus daar zit al een heel groot verschil. En als je weet dat heel veel ziektes ook hormonaal bepaald worden, dan snap je ook als leek dat die ziektes bij vrouwen anders zijn dan bij mannen. Maar ook qua afweer, auto-immuunziektes, die kunnen bij vrouwen ook totaal anders verlopen dan bij mannen. Kankersoorten kunnen bij vrouwen anders lopen dan bij mannen. Dus we gaan steeds meer weten. Ja.
0: Ja, die kansen voor verandering die liggen dus in onderzoek en in onderwijs. Is het voor jou nog anders, Maud, of raakt je dat anders als vrouwelijke huisarts?
1: Ligt eraan. Sommige ziektes ja, bij andere ziekten nee. Kan ook nog steeds een blinde vlek zijn. Ik merk gewoon heel erg voordat wetenschap geïmplementeerd is in de dagelijkse praktijk, ben je een stuk verder. Ook in het ziekenhuis is niet altijd dat onderscheid, of wordt niet door elke arts dat onderscheid gemaakt. Dus als mensen spaak lopen, dan komen ze bij ons. En als wij het idee hebben dat we het in een ander hoek moeten zoeken en we weten welke specialist daar heel specifiek aandacht voor heeft, dan kan dat de sleutel in het slot zijn.
0: Ja. Ja, op die manier moeten we er ook gaan kijken. Het is geen wijze op dit moment. Het is vooral aandacht vragen, patronen herkennen en zorgen voor verandering in de toekomst.
1: Ja, vooral dat. Ja.
0: Dankjewel voor de toelichting.
1: En er open voor staan en gewoon luisteren naar wat de patiënt je vertelt.
0: Ja, daar begint het bij. Maar soms is dat nog wel het lastigste misschien van alles, lijkt me. Maar dat is weer een gesprek voor een volgende keer. Dankjewel, Maud.
1: Hey, dank je.
0: Tot de volgende keer. Alle informatie plaatsen we ook op l1.nl. Just Tony.

0: Zometeen een dikke vette meezinger. Tenminste, als jij hem aanvraagt. Die past in het thema van gisteren. En ik denk ook wel een thema van het appje van Jos. Gisteren was het namelijk Paradise bij de Dashboard Light. En Jos had het vanmorgen al over AC/DC en Thunderstruck. En ik dacht gezamenlijk zijn dat liedjes die de boel even flink los kunnen maken. Dus dat is de opdracht voor de meezinger. Zeuk me get wat de boel even flink losgut. Journey, Kumbel met de scooter. Hey, is in de boel aan het dansen, Kiet. Paradise bij de Dashboard Light worden dus. Maar wat is het nu voor dich? Ik huur het Gervie de L1-app.
1: Het die verzucht, het kum in de show. Hey, ben je goed, regie?

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Indonesië staat altijd op ons lijstje. NRV.
4: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
3: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
4: Of met de jungle van Borneo.
3: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Rijkswaterstaat is tevreden over de verkeerssituatie rondom de afgelopen A2 afgelopen weekend. Veel mensen hielden rekening met de werkzaamheden en lieten de auto staan. Roermond krijgt 200 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die komen op het terrein van een hotel in Azeraai. Schimmert krijgt 16 nieuwe woningen die allemaal binnen één dag worden gebouwd.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Ski. skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
16: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
17: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Steve Winwood en Higher Love. Vandaag komt een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen online en op L1 TV. Doorn gewoon voor in gesprek met een bekende Limburger om meer te huren van wie het speelt achter de schermen. En Ruud die ging in gesprek met Rob Knubbe. Van alles wat deed op dit moment. Manager van alles. Hij is artiestenmanager, evenementenorganisator, platenbaas. Maar dan zou ze hem natuurlijk ook kennen als de zoon van. De zoon van Bepi Kraf en Pierre Knubbe. En hij vertelt dan ook het over zijn jeugd. Hij ging vrij jong al naar een internaat.
1: Ik zat op internaat, niet in de glazen geworden. Want die vroeg Christian aan mij zo heel snel erachteraan. Nee, ik zat op internaat omdat ik word sportfanaat. Ik was bovengemiddeld tennissen en voetballen. En ik gehoord via mijn tennisleraar Jeff Moermans, de zoon van Marcel Moermans, van de Moora trouwens. Hij zei van Rob, ik heb daar op jou gezeten, dat is een sjaal, dat is voor dich. Alleen ja, daar was een middenschaal in België, dus ik koos vanaf mijn 14e daar pas terecht. En ik zat op de HAVO en ik moest over zijn van 2 naar 3 HAVO, wou ik nog die sjaal kennen. En mijn ouders dachten, dat is een bevlieging, laat dat maar, ik was vanaf mijn 12e daar over, ja, ik wil daar naartoe. Maar ja, wie geuven we van 2 naar 3 HAVO, toen zei ik van ja, nu word ik naar Hasselt. Dus ik wou eigenlijk, en dat, ja, dat heet wel, ik heb wel heimwee gehad, maar ik heb dat hele fijne tijd eigenlijk gehad op internaat. Tuurlijk, ze zijn jong, ze ook tegen dingen aan, maar het heeft me wel gevormd ook. Maar ik word door de week word ik weg, dus ik word alleen in de weekenden toes. Dan word ik kapot mee, want we worden daar flink afgepeigerd met sport in Hasselt.
2: Intensief, ja.
1: Dus als de mij vraagt, wat is het beeld? Ja, dat was inderdaad een man die op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag dan wegging. Toen dat tijd waren het Bermen Gratis, Beppi en Matty Haken, daar komen allemaal die holen. Want die man verkocht dat, een buurt van Matty, de Bermen Gratis en Zang. Of alle drie of Geinen. Dus daar kwam die altijd holen, dus dan waren die weg. Ja, en zaterdag was vast de prik. Dan voetbalde ik natuurlijk nog in dat tijd. Dan kwam ik terug van het voetballen. Dan was standaard om 6 uur ging de Duitse voetbal aan. En dan keek ik met pap samen Duitse voetballen. Word gedoucht, dan in de kamerjas. Wordt hem de boterhammen gesmeerd. Elke week hetzelfde. Pap rekende de boterham, wordt 2 snijden. En dan zei ik, ja, ik wil 4 snijden. 2 met paté, 2 met schink. Ja, dan ook eens toch 8 snijden. Nou, dat is in de beelding wil. Dan wordt er verwend, choice ook. Op de bank hebben ze 6 chips. Pap maakte altijd dan een week wat ribjes. En dan worden vleugeltjes, kippenvleugeltjes. Of een hemdje ging de oven in. Yes, dat waren voor mij de zaterdagavond. Op de bank met pap en Joyce.
2: Ja, maar hij was aan het zorgen. Zo kennen we hem eigenlijk ook een beetje. Want hij reed die mam overal naartoe en zo. Hè, daar waren altijd erbij.
1: Ja.
2: En dan komen ze hier op s'nachts toes. En dan was ze overdag ook door dan in die weekenden? Vloog die tot
1: 2 uur? Nee. Man, er was ook het moment dat Marlstone Recordings natuurlijk in de hoek wil komen kicken. Dus dat wordt ook steeds drukker. Dus man was steeds meer bezig met de zaak. Dus sowieso door de week. Maar goed, dat was er al niet meer. Was hij heel druk bezig met de zaak. En pap kookte. Heel deks. Dus pap had nooit gedwongen. Pap was vervroegd met pensioen, omdat hij 2 keer een hernia gaat. En dat wordt technisch teken aan een tafel. Dus dat stopte gewoon. Maar ja, dat is hun grootste geluk geweest. Want pap kost zeg maar de ruimte vullen wat man moest laten vallen, omdat die zaak steeds drukker wordt.
2: Ja.
1: En dat deed, maar dat deed ook Gerrit. Maar goed, hoef je het niet uit te leggen, als je hem gekend hebt. Pap zorgde heel ger voor u. Hij lachte heel ger in de watten. En zich een glaas limonaat vroeg. Ja, dan wordt het niet zo'n klein glijsje. En dan kreeg ze meteen zo'n halve liter. En als hij maar kon zorgen. Dat vond ik fantastisch. Dat was die manier om te laten zien van, hey, ik vind dit leuk en ik hou van die.
0: Erg leuk om te huren. Zo'n kijkje achter de schermen. Dat kies je dus in de nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Straks op L1 TV en online.

0: Annie en Roy, al komt de zon in op. Zometeen komt hier een metzinger. En de mot alles even flink losmaken. Dat is de opdracht. Jeff Haley en Roadhouse kienigt op binnen van Jo. Kien ook een appje binnen van Lisette. Eens even loesteren.
1: Oké, okay, Jan. Mijn metzinger voor vandaag. Hoe ze get los op kind gewoon. Whatever you want. Van Seed School.
0: Oeh.
1: Hoi.
0: Ja, ook een hele goeie. Dankjewel, Lisette. Ik moet zeggen, ACDC is een beetje naar de achtergrond gezakt. Wat wil ze Ger huren? Daar hebben ze nog een paar minuten om dienstsuggestie durf te geven. Via de L1-app. Ga hem even lekker los op de grond. Ik huur het heel Ger. Dan huur ze hem zometeen terug op L1 Radio.

0: Route Regie.
1: Yo! Ja, Bob, wat mij betreft alle metzingers. Shut up and dance with me van Walk the Moon. Maar er komt er gewoon nog eentje achteraan. En dan durftig aangevroeg voor moeilijke opgave. Nou, niet per se voor de liedjes. Want het idee wordt gewoon, gaat wel zeker in de loskiet. Maar dat mag dat het alle kanten opgeeft. Wilde had het over A Town Called Malice van The Jam. Jan had het over Spider Murphy Gang. Met Skandal im Sperrbezirk. Ik ken nog DC Lee met Ever See the Day. Maar ik ben gegaan voor het appje van Ruud.
2: Goedemorgen, Jan. Ah. Wat zou ze zeggen van A Brand New Day van de Wiz? Door geen ignisjeel bij blijven zitten. En gooi ik totaal los. En de dag gaat helemaal eraf. Groetjes.
1: Dank u voor die napje.

0: Pret-8 van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: Goedemorgen. De gemeente Roermond wil 200 extra asielzoekers opvangen. Op het terrein van het Fletcher Landhotel Bosrijk in Azeraai worden daar containerwoningen voor geplaatst. In het hotel worden al 100 asielzoekers opgevangen. De gemeenteraad is bijgepraat over de plannen. Rijkswaterstaat is tevreden met het reisgedrag van Limburgers afgelopen weekend. In verband met werkzaamheden aan de A2 was de snelweg dicht tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Vrijdag waren er 40% minder auto's op de weg, zaterdag en zondag zelfs 60%. Desondanks ontstonden er op de omleidingsroutes vooral vrijdag behoorlijke vertragingen. De bouw van een huis duurt vaak een flinke tijd. In Schimmert gaat dat anders.
9: We plaatsen 1 woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen, dus we zijn 1,5 week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
8: De onderdelen van de woningen worden in losse delen aangeleverd en vervolgens op hun plek in elkaar gezet. Het verstrekken van de bouwvergunningen duurde veel langer, 19 jaar. De grond had een agrarische bestemming. En een kleine maand voor het evenement is de 11e van de 11e nog niet uitverkocht. Dat zegt organisator Rob Knubbe van de Schenk Kraftcompagnie in de L1-podcast Onder Vier Ogen. Bij de officiële aftrap van het vastelovenseizoen op het Stationsplein in Roermond is er plek voor ruim 15.000 vierders. Onder meer Spik en Span, Big Benny en Beppy Kraft treden op de 11e van de 11e. Een bewolkte dag vandaag. Er zijn perioden met lichte regen of motregen en het wordt 19 graden.

Sings BL1 over zingen gesproken. Er zijn nog immer veel koren actief in Limburg. Die kennen vaak nog ledige broeken. Dus heb ze het idee van, nou, ik heb bijvoorbeeld vroeger gezongen en ik wil het zingen weer oppakken. Dan kent ze zich melden bij een van die koren. Afgelopen zondag wordt een Limburgse koor daag. En daar wordt ook het Limburgse koor van het jaar gekozen. En dat wordt op nu Vocal Group Fusion. Uit Sittard.

0: stop lying.
1: Het ging tijdens de meezinger over liedjes die alles los kunnen maken. Grote feestnummers. En door zijn Limburgse liedjes natuurlijk ook fantastisch vuur. Maar ook de andere kant van het spectrum. Luisterliedjes. Wie dit weer? Wie nou aan het eind van de ochtend? Heerlijk om alles even stil te zetten. Slokje koffie, slokje thee. En luisteren naar Jacques Pools in de achtertuin.
2: Geen modales, nog een dek. Ze werd nog

terug naar de achtertuin. Hier staat er nooit voor een dichte deur. Kom terug naar de achtertuin. Water ook spult, zomer, winter. Laat maar weten en ik ben er.

moest rennen. Klop hier op het raam. Ik zeg jou een naam. Als je zoekt, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier staat er nooit voor een dichte deur. Kom terug naar de achtertuin.

En straks maakt ze kans op kaarten voor de kasteel Ridderfeesten in kasteel Hoensbroek. Dat Kump naar 12 uur in een nieuwe opgave van het routespel Cryptische Omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg. Wie er in het nieuws vandaag, Wereldnieuws, is dat een voormalig bendelid dat schuldig is bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996 zijn straf huurt. 30 jaar later zou het dan afgerond worden. Kan ze zich dan in het vuur stellen dat ze er 30 jaar op moest wachten? Waarschijnlijk wordt het levenslang, maar straks in het nieuws meer.

0: net.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
3: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Rijkswaterstaat is tevreden over de verkeerssituatie rondom de afgelopen A2 afgelopen weekend. Veel mensen hielden rekening met de werkzaamheden en lieten de auto staan. Roermond krijgt 200 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die komen op het terrein van een hotel in Azeraai. Schimmert krijgt 16 nieuwe woningen die allemaal binnen 1 dag worden gebouwd.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. 2 schepen werden geraakt, 1 daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Public en Sunshine BL1. Een hele goede middag. Over exact een maand start een nieuwe tour van The Wolf. En dat betekent dat er flink gerepeteerd moet worden, mag worden. Peter Beker is daarbij. Peter, er zijn dagen dat je moet werken en dagen dat je mag werken, denk ik.
1: Dat is een gevaarlijke vraag voor mij. Maar inderdaad, het is toch wel heel erg exclusief, vind ik, beter zien. Dat zien de try-outs, kan ik het ook niet echt nemen, van The Wolf in Doc 6. Want hij komt de theatertour niet voorbij. Maar hij zien ze wel al 2 dagen aan het oefenen voor die shows. En ze zien natuurlijk in de afgelopen 20 jaar... want zo lang bestijdt de band, officieel vanaf volgend jaar, zien ze natuurlijk al heel wat gewend. Maar het theater is andere koek. Ik spreek de mannen dadelijk, want die zien zich even klorend maken voor de lunch. En ze hebben net gerepeteerd. Maar wat sowieso anders is tijdens deze theatertour, en wat ze natuurlijk ook goed even in de vingers moeten kriegen, zo gezegd, is theaterelementen. Er wordt een verhaal verteld. Het is muziek, maar er wordt ook het verhaal verteld van een band die al heel lang bij elkaar is en heel lang on the road is. En mede om dat verhaal te vertellen is Daan Doesborg ingevlogen. En Daan kennen we als dichter, woont en werkt al lang vanuit Amsterdam, maar komt uit Stijl. En Daan, we hebben net eventjes door de setlist gekeken. En ik zei, ja, heeft hij dan bijvoorbeeld nog dit nummer? Komt er een gedicht?
2: Ja, dat daar was ik heel blij mee dat ik dat mocht doen. Er zitten een aantal gedichten in de voorstelling die ik speciaal even geschreven heb. En met de band samen op het podium breng.
1: We hadden het er net al een beetje over. Als ze heeft tijdens de kieken in de zaal bieden, hoe alles op het podium staat. De barkrukken hebben ze toegesloten. Het ganse orgel van Robin Pizzo staat. Het drumstijl van Luca. En de ganse gitaartoestanden van Pablo van der Poel. Wat is hij theater aan, Daan?
2: Ja, ik denk, wat er theater aan is dat normaal gesproken bouwen die jongens een soort rocktrip, was helemaal in mij gezogen, Wils. En nu nemen we af en toe de ruimte om eens te kijken, ja, wat, waar bevingen we ons nu eigenlijk op de reis van het jeugdkoor in Elslo naar 20 jaar de Wolf en deze theatertour. En we geven ook een beetje achtergrond bij wie sommige albums tot stand gekomen zien. Welke keuzes de Wolf gemaakt heeft tot wat ze nu zien.
1: Een nieuwe rol dus, Rian. En dat en nog veel meer. Even een complete zien. Op 6 november begint de tournee in Harderwijk. En de eerste keer op Limburgse bodem is op 13 november in Sittard. En dat is dan niet wie het af van de plek waar ze geboren zien en zien begonnen in Geleen.
0: Oh, alles is begonnen. Dankjewel, Peter Beker dus. Wie de vuurbereidingen op die tour van de Wolf nog even. En dan gaat het echt beginnen. De Wolf.

Bruno RSBL 1. De extreme droogte van afgelopen zomer brengt het Limburgse watersysteem aan haar grenzen. En dat kost Waterschap Limburg inmiddels tonnen aan extra maatregelen. Omdat de gevolgen van klimaatverandering niet meer volledig op te vangen zijn, slaat het waterschap de handen ineen met boeren, gemeenten en de provincie voor een grondige lange termijn aanpak. Zo blijven stuwen en beverdammen momenteel maximaal ingezet om water vast te houden. Wat er nog meer speelt, kun je nalezen in app en web van L1 Nieuws. En hoor je straks natuurlijk ook in het Limburgse Nieuws. Golden Earring Newbie L1 en Twilight Zone. Hele goede middag.

0: Jazz, Colby K.A. en Lucky be al een riemen vast, daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Dit weekend begint de herfstvakantie en wie leuk is het dan om te gewoon genieten van het ridderfestijn in Kasteel Hoensbroek op zaterdag en op zondag, kent ze door van genieten met z'n tweeën of zelfs met meerlui als ze het goede antwoord op het routespel geeft. Nu je opgaaf. Hierin zijn bladeren te vinden. Geet dus over de plaatsnaam. Hierin zijn bladeren te vinden. Over welke plaats in Limburg geet dit? En waarom denkt ze dat het team moet zijn? Gerrit Geer via de L1-app.

0: deze week
1: jodelen,
2: Retzels,
1: Lederhosen,
2: Umstammen,
1: Dündel
2: und Gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
14: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Goedemiddag. Een dementerende vrouw van 95 uit Heerlen is beroofd van haar bankpas. Dat gebeurde in juni. Een man deed zich voor als bankmedewerker en nam de pas mee. Met de pas werden later juwelen gekocht in Keulen. De dader heeft tot eind deze maand de tijd zich te melden. Anders geeft de politie ongeblurde beelden van hem vrij. De bouw van een huis duurt vaak een flinke tijd. In Schimmert gaat dat anders.
19: We plaatsen 1 woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn 1,5 week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
18: De onderdelen van de woningen worden in losse delen aangeleverd en vervolgens op hun plek in elkaar gezet. Het verstrekken van de bouwvergunningen duurde veel langer, 19 jaar. De grond had een agrarische bestemming. Bij een internationale politiecontrole in de Limburgse grensregio afgelopen vrijdag zijn drugs en wapens in beslag genomen. 6 mensen konden worden aangehouden omdat ze geen verblijfsvergunning hadden. 2 mensen moesten nog een straf uitzitten. In totaal werden er ruim 1000 voertuigen gecontroleerd. En een kleine maand voor het evenement is de 11e van de 11e nog niet uitverkocht. Dat zegt organisator Rob Knubbe van de Schenk Kraft Company in de L1-podcast Onder Vier Ogen. Bij de officiële aftrap van het vastelovenseizoen op het stationsplein in Roermond is plek voor ruim 15.000 vierders. Onder meer Spik en Span, Big Benny en Beppie Kraft treden op bij de 11e van de 11e. Het blijft vanmiddag bewolkt en er zijn perioden met lichte regen of motregen. Het wordt maximaal 19 graden bij vrij veel wind. Later vanavond klaart het op.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee BL1 te midden van het routespel. Cryptisum Schieving brengt ons naar één plaats in Limburg. Ik ga hierin zijn bladeren te vinden, maar ik ga hem een klein beetje aanpassen om hem nu al gaat makkelijker te maken, hoop ik. Hierin kun je op twee manieren bladeren vinden. Dat is hem. Kin al appjes binnen, Gelen, Limbricht, Windhagen, Kessel-Eik. En Eik had veel blaadjes, dus in Kessel-Eik zijn vast ook veel blaadjes te vingen. Maar dat is het allemaal niet. Hierin kun je op twee manieren bladeren vinden. Over welke plaats in Limburg geet het en waarom denk ze die? Dat weten via de L1.

0: Hierin kun je op twee manieren bladeren vinden. Dat wordt de opgave van het routespel. Maar komt er ook het goede antwoord op binnen? Dat is allemaal de grote vraag. Voor twee kaarten voor het Ridderfestijn bij Kasteel Hoensbroek. Eens even kijken of ik even kan bellen.
1: Geen drengel hoor.
0: Dat is Edward vandaag. Edward.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vanuit de auto, hoi, hoi. Hoe ga je naartoe?
2: Ik ga naar Heerlen.
0: Oh, dat is een goede plek om te zijn. Waarom ga je naar Heerlen? Oh.
2: Voor mijn werk heb ik een afspraak met een klant.
0: Ah, kijk. Dus tussentijd heel even tijd om de radio aan te hebben en met te loesteren. Heb ze eigenlijk gehad met middeleeuwen of met geschiedenis, kastelen, ridderverhalen, dat soort dingen?
2: Nou, kastelen leuk om te bezoeken, maar verder eerlijk gezegd niet heel veel.
0: Nou, dan kunnen ze zich denk ik laten verrassen komend weekend in Kasteel Hoensbroek. Ja, dat is toch helemaal wel een ervaring. Zeker maar wat voor die gedachtegang.

0: boek hebt en leert.
1: Nou, dat is hartstikke goed. Wie was er op Oet gekomen?
0: Nou ja, wie ze zag, twee soorten bladeren. Toen dacht ik van bladeren, een blad en een boek. Ja, en dan is het, ja, dat boek heb je niet kom ons gewoon niet weer.
1: Ah ja.
0: Dus dat vind ik hem.
1: Oh, ja. Grappig. Ja, ja, als we dan vandaan komen, dan zit ik dat natuurlijk snel te boven. We horen inderdaad het idee, bladeren en boeken, maar ook een boeket. Ja. Een boeket had bloemen en bloemen hebben blaadjes.
0: Juist.
1: Dus op twee manieren kon ze bladeren vingen.
0: Precies.
1: Hij is het hartstikke goedig, gewoon nog die prijs opchecken. Succes met
0: dankjewel,
1: werken nog even vandaag.
0: Fijne
1: dag.
0: Goed, dankjewel.
1: Hoi, hoi.

0: So Lonely BL1, zometeen Het Happen met Stefan. Der opent met de man der de meeste nummer 1 hits ooit op zijn naam had staan. Veel plezier.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
3: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe.
3: Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een dementerende vrouw van 95 uit Heerlen is beroofd van haar bankpas. Van de dader zijn beelden, die worden door de politie vrijgegeven als hij zich niet meldt. Bij een grote politiecontrole in de Limburgse grensregio zijn afgelopen vrijdag drugs en wapens in beslag genomen. Ook werden er 2 mensen aangehouden die nog een straf moesten uitzitten. De gemeente Roermond wil 200 extra asielzoekers opvangen. Die worden gehuisvest in woonunits op het terrein van een hotel in Azen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden.
4: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Liefde voor Limburg. Hits.

Dua Lipa. En de training season BL1 van harte welkom. Het is de hitappie hier op deze dinsdagmiddag. Het is vandaag de dag dat de politie samen met de Belgische en Duitse collega's een grote internationale controleactie hebben gehouden in de grensregio. Er is onder andere gecontroleerd op verkeersveiligheid en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Meer nieuws altijd te vinden hè, via de site van ons, l1news.nl, en in Dinebox-tash via de L1 News app. Het is hithappie hier met zometeen Boy George, Everything I Own en muziek uit eigen provincie. Daar zijn we trots op. Trek, zeg, en leef in de brouwerie.

Boy George, Everything I Own. Dit is L1 vandaag. Lichte regen in de provincie, afgewisseld met een lange droge periode. Temperatuur in de middag tussen de 18 en 19 graden.

0: London Beat, I've been thinking about you. Zometeen het LA News. En de zangeres die de koelkast nog maar net open kreeg met twee handen en haar hele lichaamsgewicht.
1: Deze week.
2: Jodelen.
1: Retzers.
2: Lederhosen.
1: Boomstammen.
2: Dündel.
1: Und Gemütlichkeit. Oktoberfeest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Goedemiddag. Een dementerende vrouw van 95 uit Heerlen is beroofd van haar bankpas. Dat gebeurde in juni. Een man deed zich voor als bankmedewerker en nam de pas mee. Met de pas werden later juwelen gekocht in Keulen. De dader heeft tot eind deze maand de tijd zich te melden, anders geeft de politie ongeblurde beelden van hem vrij. De bouw van een huis duurt vaak een flinke tijd. In Schimmert gaat dat anders.
7: We plaatsen 1 woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn 1,5 week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
6: De onderdelen van de woningen worden in losse delen aangeleverd en vervolgens op hun plek in elkaar gezet. Het verstrekken van de bouwvergunningen duurde veel langer, 19 jaar. De grond had een agrarische bestemming. Bij een internationale politiecontrole in de Limburgse grensregio afgelopen vrijdag zijn drugs en wapens in beslag genomen. 6 mensen konden worden aangehouden omdat ze geen verblijfsvergunning hadden. 2 mensen moesten nog een straf uitzitten. In totaal werden er ruim 1000 voertuigen gecontroleerd. En een kleine maand voor het evenement is de 11e van de 11e nog niet uitverkocht. Dat zegt organisator Rob Knubbe van de Schenk Kraft Company in de L1-podcast Onder Vier Ogen. Bij de officiële aftrap van het vastelovenseizoen op het stationsplein in Roermond is plek voor ruim 15.000 vierders. Onder meer Spik en Span, Big Benny en Beppie Kraft treden op bij de 11e van de 11e. Het blijft vanmiddag bewolkt en er zijn perioden met lichte regen of motregen. Het wordt maximaal 19 graden bij vrij veel wind. Later vanavond klaart het op.

Fiction Factory en Feels Like Heaven, de Dinsdag van L1 met de grootste verzamelaar van koelkastmagneetjes en andere prolaria. Oh, sorry, souvenirs. Het is de nieuwe single van Sienna Spyro, BL1 en Great Expectation.

Zo, het is al 10 jaar geleden dat deze dame met nieuwe muziek op de poppen kwam. Hè? Rihanna, Jay-Z, Umbrella, dit is L1 Hitappen. Wilsteeg van een radiostation geneten waar ik dan net ben, dat kind via plattewegradio.nl. Louter en alleen het beste Limburgstalige product. Dit is Ton Engels, B1.

Young en Messi, dit is L1. Ja, over Messi gesproken. De systemen bij Albert Heijn die zitten nog steeds voor een groot deel op slot naar het cybersecurity incident. Ja, hierdoor kunnen nauwelijks bestellingen van leveranciers verwerkt worden. De keten probeert met kunst en vliegwerk toch die winkels te bevoorraden. Het is hit-hop L1 op de Dinsdag vandaag. Lichte regen, lange droge periode, temperaturen tussen de 18 en 19 graden. En hit-hop is uw hit-provider. Ja, daarom heet het programma ook zo, hè. Met Nile Horns meteen Slow Hands achter Dusty Springfield. Dit is in private, be alone.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: klachten, ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een dementerende vrouw van 95 uit Heerlen is beroofd van haar bankpas. Van de dader zijn beelden, die worden door de politie vrijgegeven als hij zich niet meldt. Bij een grote politiecontrole in de Limburgse grensregio zijn afgelopen vrijdag drugs en wapens in beslag genomen. Ook werden er 2 mensen aangehouden die nog een straf moesten uitzitten. De gemeente Roermond wil 200 extra asielzoekers opvangen. Die worden gehuisvest in woonunits op het terrein van een hotel in Azeraai.
4: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
7: Hoe kan dat nou?
6: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
7: Begrijp er niks van.
6: Loop je digitaal
7: vals?
6: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
8: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeelhaartjes.nl.
9: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeelhaartjes.nl.

Jonas Blue. Dit is L1 en deze droge zomer heeft laten zien dat het huidige watersysteem tegen zijn grenzen aanloopt. Het lukt steeds minder goed om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarom wil Waterschap Limburg inzetten op een gezamenlijke aanpak. Door droogteschade groeien gewassen minder goed, waardoor de opbrengst natuurlijk ook weer lager uitvalt. Voorbeelden zijn het langer vasthouden van water door bijvoorbeeld waterbuffers en nog meer in te zetten op hergebruik van water. Het complete programma en de plannen zijn te lezen via de site van onze l1nieuws.nl en in Tine Bokstash via de L1 News app. Het is hithappen hier met Sarah Larsson. Zometeen Lush Life achter de man die zijn zware stem, zijn heese stem te danken had aan een kinkhoest. Yo, James Morrison, You Give Me Something, Be Alone.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon. Ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot de man is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken, is niet duidelijk. Bij een internationale politiecontrole in de Limburgse grensregio afgelopen vrijdag zijn drugs en wapens in beslag genomen. 6 mensen zonder verblijfsvergunning werden gepakt. 2 mensen bleken nog een celstraf te moeten uitzitten. In totaal werden ruim 1000 voertuigen gecontroleerd. In Schimmert worden in recordtijd 16 eensgezinswoningen en 27 appartementen gebouwd. Dankzij het aanleveren van kant-en-klare losse delen kan dat heel snel. Ze worden op de bouwplek in elkaar gezet. Een stuk minder snel ging het aanvragen van de vergunningen. Dat proces duurde 19 jaar. En een dementerende vrouw van 95 uit Heerlen is beroofd van haar bankpas. Dat gebeurde in juni. Een man deed zich voor als bankmedewerker en nam de pas mee en gebruikte die om in Keulen juwelen te kopen. De man heeft tot het einde van deze maand de tijd zich te melden, anders publiceert de politie herkenbare beelden. Het weer, het blijft vanmiddag bewolkt en er zijn perioden met lichte regen of motregen tot maximaal 19 graden en later vanavond klaart het op.

Daryl Hall en John Oates. Nou, die manager dacht, laten we daar maar eens even Hall & Oates van maken. Klinkt allemaal veel te duur. Liep wel een advocatenkantoor. Je hoorde Man Eater van Hall & Oates. En voor de mensen die met hun schrijven zijn, hè, de administratie in bijwerken. Kygo, Whitney Houston ook nog in Higher Love. Het is LA met de hit van Temper City en Self-Aware. No.

0: deze week.
1: Jodelen.
2: Retzels.
1: Lederhosen.
2: Umstammen.
1: Dündel.
2: Und Gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur. Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De rechtszaak tegen een man die zijn dochter jarenlang zou hebben verkracht ligt voorlopig stil. De verdachte is in zijn geboorteland Bosnië. Een dementerende vrouw van 95 uit Heerlen is in juni door een oplichter beroofd van haar bankpas. De gezochte verdachte kocht daarna juwelen in Keulen. En de bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement.
11: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
16: Auw.
15: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
17: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
18: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

Apple en Samsung, ja, die hebben flink marktaandeel gewonnen op de wereldwijde smartphone-markt. Wel daalde de levering van smartphones met zo'n 20% ten opzichte van een jaar geleden. Waar die flinke duik vandaan komt, hoor je zo meteen in Hithappen. En

De zangeres die haar carrièrepad al helemaal had uitgestippeld. En liefst werkt ze in een koffietentje. Camila Cabello hoorde je met de Young Thug en Havana. Er is L1 hithappen. Apple en Samsung hebben flink marktaandeel gewonnen op de wereldwijde smartphone-markt. Ja, wel daalde de levering van smartphones met zo'n 20% ten opzichte van een jaar geleden. En het is 14 jaar geleden dat in een zomerkwartaal zo weinig smartphones over de toonbank gingen. Maar hoe kan dat? Nou, de daling heeft te maken met de gestegen prijzen voor componenten zoals geheugen en opslag. Het is L1 hithappen. Zullen we voor eens een beetje gaan dansen op deze dinsdag? Ja toch?

0: Nieuwe single van Doa Bob en No To Self. Dit is L1. Zometeen het Neut. En in het Limburgse teken de mannen die 11 plekken zijn gezakt in de DJ Mag Top 100.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij een massage in een hotel in Sittard in 2024. De vrouw deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
13: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapellenieën worden verkocht.
12: Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon. Ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot hij is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken is niet duidelijk. In Maastricht is brand ontstaan in een appartementencomplex. De buren aan beide kanten moesten tijdelijk hun woning uit. Het vuur ontstond rond 1:30 op een balkon. Daar stonden tuinmeubels in brand. Niemand raakte gewond, de buren zijn weer thuis. Het appartement waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar. Het weer, het blijft vanmiddag bewolkt. En er zijn perioden met lichte regen of motregen. En het wordt maximaal 19 graden. In de avond klaart het op.

0: DJ van de wereld, David Guetta met Bibi Rexha en I'm Good.
1: Dit is L1.
2: Limburgs Keterke.
0: Strakke de mannen die uit onze eigen provincie komen en op 77 stunten in de DJ Mag Top 100. Eerst The Wolf voor je.

0: deze week
1: jodelen,
2: ritsers,
1: lederhozen,
2: boomstammen,
1: dündel
2: und gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur. Luister L1 Radio.
3: App met de jocks en doe mee met acties.
4: L1.
3: Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in voor ontucht. Hij misbruikte een vrouw tijdens een massage in Sittard. De rechtszaak tegen een man die zijn dochter jarenlang zou hebben verkracht ligt voorlopig stil. De verdachte is in zijn geboorteland Bosnië. En de bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden.
9: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
10: Hoe kan dat nou?
9: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
10: Begrijp er niks van.
9: Loop je digitaal
10: vals?
9: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
7: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ricky Martin en Christina Aguilera sloegen de handen ineen. Dit was het resultaat. Nobody wants to be lonely. Ja, dat hoeft ook helemaal niet. Al die eenzaamheid, zeker niet met de LA Radio.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Van harte welkom hier bij de dinsdageditie. Kreeg trouwens zojuist nog een opvallend nieuwtje onder ogen. Het zou zomaar kunnen zijn dat die ene nogal snelle Limburger genaamd Max Verstappen over een paar jaar de Grand Prix van Rwanda gaat rijden. Het land dat heeft namelijk vanmiddag bekendgemaakt een contract voor 10 jaar te hebben getekend voor de Grand Prix van Afrika. Ja, en tegelijkertijd, Rwanda heeft niet heel veel Formule 1-fans. Het is vooral een politieke keuze om de race naar het land te halen, zo vertelt correspondent Alice van Gelder.
2: Het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Toen was bijvoorbeeld het WK wielrennen in Rwanda. Ja, en daar hing het dan ook vol met posters en billboards. Visit Rwanda.
0: Ja, sportswashing heet dat dan volgens mij met een mooi woord. Rwanda laat een heel nieuw circuit bouwen. Vanaf begin 2030 kan er dan gereisd worden. Ja, ik zat me al af te vragen of dat meneer Verstappen dat jaartal gaat halen. Of dat hij dan al ergens lekker zit te rentenieren in Monaco. Wat ik ook zou kunnen begrijpen natuurlijk. Trouwens, op deze dinsdag zometeen nog muziek van The Jacksons. Kenny B komt nog voorbij. Maar ook muziek van de jongste generatie Limburgers. Want in het programma Limburgse Babbelaars kreeg presentator Jochem van Gelder deze week een hoogwaardig staaltje muziek te horen van de Limburgse jeugd.
3: Fluit met die gatjes en met die...
4: Echt waar?
3: Ja, die speel ik.
4: Nou, Elijah, laat maar eens even horen, jongen.
0: Ik stel voor, staande ovatie. Geweldig. Elijah, op de fluit.

0: Het hele alfabet, het ging ze af. De Jacksons natuurlijk met ABC, hey net bij L1 vandaag op de dinsdagnamiddag. Trouwens, niet zomaar een week, deze week.
1: L1.
2: De week van de Limburgse Vlaai.
0: Ja, zeker een culinair zeer hoogstaande week. En zodoende zo meteen bij de razendsnelle spreekbeurt ook wel een smakelijke editie durf te zeggen. Wat Vlaai-historie, namelijk antwoorden op de vragen: wie is die Limburgse Vlaai nou eigenlijk ook ver boete als een provincie populair geworden? En wat heeft een verkoopster in de buurt van Wiert Station door eigenlijk mee te maken? Hier is het even richting Gare du Nord.

0: Even richting de Franse hoofdstad. Onder leiding van Kenny B was het natuurlijk Parijs BL1 vandaag. Hoe dat we nu toch echt weer even de blik op eigen provincie richten. Want we zitten midden in de week van de Limburgse vlaai. Ja, trouwens, merken weer traditioneel de beste vlaaibakker van Limburg. Goed geroepen door een uitgebreide vlaaienkeuring. Hoe dat dan tientallen bakkers meedoen. Vooral de juryleden hebben dan een zeer zware smakelijke taak, denk ik. Ja, die Limburgse vlaai die werd nog alles in Limburg gegeten natuurlijk. Hè?
1: Dat zal je goed zien.
0: Ja, dat is echt waar. Maar er is ook een week van die Limburgse vlaai natuurlijk. Ook bedoeld om de populariteit van die vlaai ook over de provincie te tillen. Dat is de afgelopen jaren al gelukt. Maar wie ging dat dan precies?
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De vlaai beschouwt men alles in Nederland en België als typisch Limburg.
4: Echte Limburgse vlaai.
3: Toch wordt de Limburgse vlaai in heel Nederland gegeten.
5: De echte Limburgers sleet nooit stukje vlaai aan.
3: Door het vanaf de late 19e eeuw opkomende toerisme raakte de vlaai buiten Limburg bekend.
6: The vlaai is acquired.
3: Toeristen namen een vlaai van de lokale bakker mee naar huis als herinnering aan hun vakantie.
7: Rijst de vlaai. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vinden.
3: Ook het aanbieden van vlaai door diverse supermarktketens heeft aan de popularisatie van het gebak bijgedragen.
8: En de abrikozen.
3: Daarnaast heeft een onderneemster uit Weert eveneens een aandeel gehad in de verspreiding van vlaaien buiten Limburg.
9: Die Weert en de Weerter vlaai op de kaart.
3: Maria Hubertina Hendricks, ook bekend als
9: Antje van de Statie.
10: Die heeft er niet van haar. Haar vlaatjes geprobeerd.
3: Verkocht in het begin van de 20e eeuw met verve haar Weerter vlaatjes aan treinreizigers op het station van Weert. Van de legendarische vlaaienverkoopster staat sinds 1988 een standbeeld in vlaaienstad Weert.

roots van deze groep liggen natuurlijk in Heerlen. Onder leiding van Xander de Bouzonnier waren het de leden van Volumia. Blijf bij mij. Wat betreft de muziek, hier nu een dame die oorspronkelijk gecast werd als zangeres in de film Fame. 1980 hebben we het dan over, hè. Maar toen op een gegeven moment de makers haar hoorden zingen, dacht ze, nou, die kan wel meer dan alleen maar dansen. Zodoende gooide ze haar rol helemaal om. En het pakte best goed uit. Want het liedje won in datzelfde jaar de Oscar voor Best Original Song. Irene Cara,

0: Ja, die doelstelling heeft ze dus helaas niet helemaal kunnen voldoen. I'm gonna live forever, Irene Cara met Fame hier. En natuurlijk 2022 vertrok ze richting de eeuwige jachtvelden. Zometeen hier het laatste Limburgs nieuws bij L1 Vandaag. Gaat onder andere over een masseur uit Heerlen die 2 jaar de cel in moet. Hoe dat zo is gekomen hoor je zometeen.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
2: Voordeelhaartjes.nl. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
9: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
8: Wandelen over de Chinese muur.
9: NRV.
8: Een Thaise tempel bezoeken.
9: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
0: Niemand minder dan Dr. Dre en Tupac melden zich hier zo meteen. Maar eerst wordt je bijgepraat wat betreft het laatste Limburgs nieuws door Dennis.
12: Goedemiddag. 2 Franse mannen zijn veroordeeld tot respectievelijk 4 en 3 jaar cel voor een uit de hand gelopen ribdeal vorig jaar in Noorbeek. Daarbij raakte een 31-jarige man zwaar gewond. De derde verdachte, de Fransman die zou hebben geschoten, is nog op de vlucht voor de politie. Het Openbaar Ministerie eiste 10 jaar cel tegen de verdachte. Het plan om in 2030 in Limburg 3500 hectare nieuw bos te hebben ligt niet op schema. Er zijn cijfers tot en met 2024 en op dat moment was pas 30 hectare nieuw bos gerealiseerd. Actuele cijfers zijn er nog niet, die komen in december. Het gaat om een landelijk plan waar in 2020 mee is begonnen. In totaal zou er 37.000 hectare nieuw bos moeten komen, maar alle provincies liggen achter op schema. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
13: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
12: Een man die in februari een medewerker van de McDonald's in Echt aanviel met een mes, is veroordeeld tot TBS. De 31-jarige dader zat in een psychose. De medewerker liep steek- en snijwonden op, maar kon ontsnappen. Hij rende naar de A2 en werd opgevangen door politie. Volgens de rechtbank ging het om poging tot doodslag, maar is de dader volledig ontoerekeningsvatbaar. En een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij een massage in een hotel in Sittard in 2024. De vrouw deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. Het blijft vanmiddag bewolkt en er zijn perioden met lichte regen of motregen en het wordt maximaal 19 graden. Later vanavond klaart het op.
0: Ja, dat klinkt dan als positief qua vooruitzicht. Dennis, dankjewel. Zometeen dient hier zich het grensgevalletje weer aan met natuurlijk ook een plaat vanuit Duitsland en ook vanuit België en ook vanuit ons eigen Limburg. Wat betreft die plaat uit Duitsland, ja, daar had je niet van gedacht, dat de artiest in München is geboren.

0: Tupac, Dr. Dre, California Love. Ja, natuurlijk bij L1 vandaag. Geen andere Nederlandse provincie met zoveel kilometers aan grens. Ja, ik zit te denken, laten we dat maar eens weer eens even benadrukken.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: We schieten weer eventueel even die grens over, maar welke kant dan op? Vandaag dus met een artiest waar je niet van zou denken. Tenminste, voor mij kwam het wel als een verrassing, moet ik bekennen. Dat hij de Duitse nationaliteit heeft. En ook vanuit België dan een plaat die letterlijk nergens over gaat. Dat heeft de zanger later ook wel toegegeven. En ook wel een absolute Limburgse klassieker. Allemaal zorgvuldig gebundeld in
1: het grensgeval.

0: jouw grensgevalletje?
1: Chef Diederen met het welbekende advies. Geniet van het leven. En ja, Lou Bega wordt dus ooit in München geboren. Voordat hij zijn legendarische Mambo No. 5 uitbracht. Mambo No. 5 is het dan in deze kwestie eigenlijk. Of de nogal onsamenhangende teksten van Plastic Bertrand. In de Saplan Pour Moi. You're the king of the divan. Hij wist zelf nog niet eens wat het in hemelsnaam betekent.

0: dat dat geen liefde is, dan weet ik het ook niet meer. Zo zelfs een kogel en handgranaat voor ik opvangen. Bruno Mars met de grenade in het BLM vandaag. Het zit er trouwens dik in dat we de knaller van een Limburgs klassieker van chef Diederik ontdraaien. Want de meeste stemmen wat betreft het grensgevalletje wie ze op dit moment teken handen op. Maar goed, daar zie je nog een kleine 10 minuten mee gemuurd, hè. Voordat de witte rook zal moeten opstegen. Intussen, misschien heeft het wel gemerkt, gisteren of vandaag, op het moment dat je wat boodschappen boord gewoon halen. En dan met name groente, fruit en zuivel. Ja, dat kan momenteel niet weer aangevuld in de schappen van Albert Heijn. Online veiligheidsincident, een cyberhack, is ondertussen zo bekend geworden. Zorgt ervoor dat de distributie plat ligt. Ja, wist u dan, verslaggever, of ja, boodschappenjongen, klinkt een beetje onherbiedig, maar ja, dat is wel een beetje het concept. Ruud van Broekhoven op pad om dan boodschappen te doen. Het begon vandaag bij het distributiecentrum in Bergen.
1: Het distributiecentrum in Nieuwbergen is 38.000 vierkante meter groot. En dat betekent dat heel veel winkels in Limburg vanuit hier bevoorraad worden. En je kan je voorstellen dat die lege schappen nog leger gaan worden, want het is vandaag rustig hier. Ik heb heel weinig tot geen vrachtwagens voorbij zien gaan. Het hek hier achter mij is gesloten. Ik sprak een beveiligingsmedewerker die gaf aan dat geen enkele bezoeker vandaag welkom is en dat het inderdaad veel rustiger is dan normaal.
2: Het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
3: Nou, ik wilde heel even kijken of er bloemen waren, maar die zijn ook inmiddels al bijna in ieder geval.
1: Bij bepaalde versproducten is goed te merken dat er een storing is bij deze supermarkt, maar over het algemeen is in deze winkel in Venlo nog gewoon genoeg voorraad. Alleen wat de klanten wel merken is dat het vandaag een stuk rustiger is dan normaal.
4: Ja, het was gewoon heel rustig, ja. Merkte ik. Maar er was toch nog wel genoeg te kopen, hoor.
5: Ja, kijk ik gewoon wat er nog te doen is.
1: En was er nog te doen?
5: Jawel, nog genoeg.
1: Ja. En wat heeft u gehaald? Mag dat vragen?
4: Nou, stokbroodje, ja. Wat Snickers, wat hamburgertje.
6: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel, dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft, dat is natuurlijk, ja. Dat vind ik wel verbazingwekkend, of niet verbazingwekkend, maar dat is wel akelig, denk ik. Ja. Ja.
4: Maar je denkt wel aan andere sectoren, hè? Overheid en zo, hè? En wat er kan gebeuren bij een internetprobleem, hè?
1: Ja.
4: Bij een digitaal probleem. Dus, ja.
1: Maar stokbroodjes binnen.
4: Zeker, ja. Zeker.
1: Fijne dag verder vandaag, hè? Ja, dank u wel.
4: Dag.
0: Ja, de mensen hoeven het noodpakket nog niet aan te spreken, gelukkig. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft trouwens ook vandaag laten weten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er klantgegevens zijn gestolen bij die cyberaanval. Daar kampen ze sinds afgelopen zondagmiddag al mee.

0: Never Marry a Railroad Man van natuurlijk Shocking Blue. En wie komt er dan na Mariska Veres? Nou, we hebben een vrij unanieme score vandaag, durf ik te zeggen. De keuze tussen Mambo Number 5, geboren in München, Lou Bega. Of, even kijken, Plastic Bertrand met Saplan pour moi. Maar het chauvinisme viert toch ook op deze dinsdagmiddag hoogtijd.
1: Nee, Fransman, dat kan ik toch niet verstaan. En een andere Mambo Number 5, ja, ik weet ook niet. Dus we gaan voor chef Diederen.
0: Door met dat, Ria. En trouwens ook even kijken, even spieken. Wie was dit alweer? Oh, Peter was dit. Ja, hetzelfde idee wel.
2: Ja, dat is voor mij eigenlijk helemaal geen keuze. Ik moet zeggen, Plastic Bertrand komt nog een beetje in de buurt. Dus zes van, dus was leuk om te huren. Maar over een godsnaam op chef Diederen vandaag.

0: David Guetta samen met Kid Cudi, The Memories, hier net bij L1. Vandaag zometeen, als we aan de rechterkant van 5 uur zitten, hebben we natuurlijk ook vandaag weer een polygonese. Nogal een spectaculaire gebeurtenis, hoor. Ik hou nog even onder de pet wat het precies is. En trouwens, later, volgende week, staat er ook wel heel wat te gebeuren. Het is me de afgelopen zomer eigenlijk gelukt om eigenlijk alle weken, zelfs tijdens de hittegolven, niet met korte broek mijn melkflesbenen te hoeven showen. Ja, dat gaat volgende week wel anders worden, denk ik. Dan zal ik er toch aan moeten geloven.
1: Deze week
2: jodelen,
3: retzels,
2: lederhosen,
3: omstammen,
2: dündel
3: en gemütlichkeit.
1: Oktoberfeest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur. Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
4: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee Fransen zijn veroordeeld tot celstraffen voor een gewelddadige ribdeal in Noorbeek. Een derde Fransman die zou hebben geschoten is nog niet gepakt. Een masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in voor ontucht. Hij misbruikte een vrouw tijdens een massage in Sittard. En de bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
14: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
15: Houd misdaad uit je buurt.
14: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
16: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
17: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Dit smaakt naar meer.
20: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
21: Met Rousseau chocolade.
22: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
23: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
24: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: ook al een beetje mentale voorbereiding op het Oktoberfeest in Sittard natuurlijk. Hè. Vanaf komend weekend tot en met volgende week woensdag staan we daar. Om daar eens even flink in de Lederhosen Radio te gaan maken. Het meeting van Lucy Lettrick. Ondertussen gooien we toch wel echt over een hele andere boeg. Want de datum van vandaag staat weer even centraal. En de historie achter die datum leidt ons naar een van de meest verschrikkelijke vliegrampen ooit. Verhaal waarin slachtoffers tot het uiterste gingen om te overleven.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: De Polygonese gaat vandaag over de vliegramp in het Andesgebergte. Bij die vliegramp vlucht 571 van Fuerza Aérea Uruguaya stortte neer op 13 oktober 1972 in dat Andesgebergte. En die ramp is nogal bekend geworden door de boeken, verfilmingen en vooral de verhalen van de overlevenden.
3: Fernando Parrado Dolgay, el primer sobreviviente del avión caído.
4: 45 passagiers vertrekken op 13 oktober 1972 vanaf het vliegveld Mendoza in Argentinië per militair vliegtuig naar Chili. Door een fout van de piloten verongelukt het toestel op 3500 meter hoogte in het Andesgebergte.
5: Bueno, yo del momento del accidente tengo un poco de amnesia porque estuve tres días inconsciente luego del choque.
4: De passagiers die de crash overleven lijken verloren. Op een radiootje horen zij na 8 dagen dat de autoriteiten het zoeken hebben opgegeven. Het eten aan boord, een paar chocoladerepen, nougatblokken en wat crackers, is dan bijna op.
6: You have to do something to so repugnant, so horrible.
7: But you took the first step.
6: Yes, someone had to do it.
7: Why said, you?
6: I don't know.
4: Om niet van de honger om te komen, besluiten de overlevenden de lichamen van hun dode vrienden op te eten. Ze worden gedwongen tot cannibalisme.
6: Your hand doesn't want to go to your mouth and your mouth doesn't want to open. But then you think that your mother is crying because his son is dead and you have that incredible chance of telling that mother, don't cry anymore, your son is alive. And that makes you eat whatever.
4: Na weken en weken van ontberingen en ellende, een lawine doodt nog eens 8 mensen, beginnen de 2 sterkste jongens aan een reddingsexpeditie. De 2, Roberto Canessa en Fernando Parrado, weten na een barre tocht van 10 dagen door de bergen de bewoonde wereld te bereiken. Een Chileense herder waarschuwt de politie. En de 16 overlevenden in de Andes worden na meer dan 70 dagen gered.

Ik zeg het plastic emmertje, mevrouw. Ik gewoon al jaren met anticonceptie langs de deur. Maar wie werkt dat dan? Ja, kijk, zet ze er man. Van mij is het nogal een kleine, hoor. En verdunt het altijd stoor. Bent hij nu zin had, dan zijn ik, Herman, pak het emmertje en geet het er bovenop staan. En wanneer we dan aan de gang zijn en ik zie dat hij met de ogen begint te rollen, schub je het emmertje.

0: de mannen van Roodes, die bewijzen toch van keer op keer dat ze toch wel eens een beetje het muzikale paradepaardje zijn. Van Oost-provincie. Ja, Oost-provincie, wat dat betreft, is natuurlijk van ons zeggen absolute muziekprovincie. Vele fanfares, harmonieën, hava-cultuur, werd je daar wel eens genoemd. Wordt het spullen van een instrument met de paplepel ingegoten. En daar kwam Jochem van Gelder, presentator van het programma De Limburgse Babbelaars, ook wel achter afgelopen week.
1: Speel je ook muziekinstrument?
2: Soms.
1: Wat voor een instrument speel je dan soms?
2: Ja, die fluit wat buiten lag met die gaatjes en met die...
1: Echt waar?
2: Ja, die speel ik.
1: Nou, Elijah, laat maar eens even horen, jongen. Ja, is super. Jij hebt dit meegenomen?
2: Ja.
1: Speel je bij de fanfare?
2: Nee.
1: Zou je later bij de fanfare willen spelen?
2: Ja.
1: Ja? Misschien is het dan leuk dat jullie samen spelen.
2: Ja, dat is leuk.
1: Let op, komt-ie. 1, 2, 3, ja! En stop! Echt zo knap, alsof wij weken geoefend hebben.
0: Ja, inderdaad, dit is gewoon... talent is een understatement. Elijah, met de fluit, dames en heren. Ja, staande was het alweer. Zult u met Kylie Minogue ook nog mee kunnen spelen? Ah, Bino in de mot dan, hè?

zie net onderweg richting huis, einde van de werkdag. Ga je dan toevallig op de A2 in zuidelijke richting tussen Born en Urmond? Ja, dan ondervind je daar wat vertraging. Doe een kwartiertje lang over. Heeft allemaal te maken met voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daar ook afgesloten daarom.

0: Tyrell kwam even binnengevallen hier bij Ellen vandaag. Zometeen het laatste Limburgse nieuws natuurlijk. En ook de weersverwachting. En dat ziet er op zich voor de komende dagen best wel rooskleurig uit.
1: Deze week.
2: Jodelen.
1: Retzels.
2: Lederhosen.
1: Omstammen.
2: Dündel.
1: Und Gemütlichkeit. Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit.

0: Budgetplant in Venlo.
1: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
2: Met onze chocolade.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
6: Hey, Zhang, hup zal het voor te gooien in de optocht.
7: Ah ja, het boem moet ik dan voorzien.
6: Wie, Karamale Freddy?
7: Baby!
6: Karamale Freddy voor snoep, speelgoed en knuffels om te struien. Een supergroot assortiment.
7: Veel zin is bij Karamale Freddy.
5: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het bijpraatmoment is aangebroken. Dennis Ewald met het laatste Limburgse nieuws.
13: Goedemiddag. Twee Franse mannen zijn veroordeeld tot 4 en 3 jaar cel voor een uit de hand gelopen ribdeal vorig jaar in Noorbeek. Daarbij werd geschoten en raakte een 31-jarige man zwaar gewond. De derde verdachte, een Fransman die zou hebben geschoten, is nog op de vlucht voor de politie. Het plan om in 2030 in Limburg 3500 hectare nieuw bos te hebben ligt niet op schema. Er zijn cijfers tot en met 2024 en op dat moment was pas 30 hectare nieuw bos gerealiseerd. Actuele cijfers zijn er nog niet, die komen in december. Het gaat om een landelijk plan waar in 2020 mee is begonnen. In totaal zou er 37.000 hectare nieuw bos moeten komen, maar alle provincies liggen achter op schema. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
14: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
13: Een man die in februari een medewerker van McDonald's in Echt aanviel met een mes, is veroordeeld tot TBS. De 31-jarige dader zat in een psychose. De medewerker liep steken en snijwonden op, maar kon ontsnappen. Hij rende naar de A2 en werd opgevangen door politie. Volgens de rechtbank ging het om poging tot doodslag, maar is de dader volledig ontoerekeningsvatbaar. En een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij het masseren van een vrouw in een hotel in Sittard in 2024. Het slachtoffer deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. Het weer. Vanavond trekken buien over en later klaart het op. In de nacht blijft het droog en koelt het af tot 8 à 9 graden. Morgen wisselend bewolkt en bij zonneschijn wordt het een graad of 18.
12: Dennis, dankjewel. situatie op de A2 is nog niet echt... De vertraging is nog niet echt af aan het nemen. Integendeel, nu op dit moment in de zuidelijke richting tussen Rooster en Eurmond duurt er een half uur langer over. Dat heeft allemaal te maken met voorwerpen die daar op de weg liggen. Twee rijstroken zijn zodoende afgesloten.

0: in a row. Samen met Anouk op weg naar de dinsdagavond. En mocht je trouwens nog behoefte hebben aan een noodradio. Ja, het advies is eigenlijk dat die ook onderdeel van zijn noodpakket moet zijn. Nou, dan hebben we er hier nog één te vergeven vandaag. Ter waarde van €140.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Daar is het welbekende, geen de kattenpest natuurlijk. Ja, tegelijkertijd zit daar wel een vraag aan vast natuurlijk. Hè. En het gaat over een fenomeen waar misschien wel je collega, goede vriend of dat je er zelf wel eens aan schuldig maakt. Zogeheten toetsenbordhelden. Sociale media staan er vol mee. Gooien dan de meest verschrikkelijke verwensingen en schelpartijen eruit. Dat moet stoppen, vindt een bekende Limburgse zangeres. Maar welke zangeres?
2: Mensen zullen altijd wel iets te zeiken hebben, om het zo maar even te zeggen. Dus ja, ik kijk er gewoon niet naar. Maar ja, je ziet het toch. Ik bedoel, je leest het toch. Het is toch gewoon pijnlijk. Ik bedoel, het zijn geen lieve woorden wat ze dan zeggen. Ja, weet je, als je het ergens niet mee eens bent, betekent niet dat je gelijk het ook hoeft te schrijven. En als je iets niet leuk vindt, betekent ook niet dat je dat hoeft te commenten. Dus hou gewoon lekker dat voor jezelf. En als je het over wilt hebben met je familie, moet je dat doen. Maar ik hoef het niet te lezen.
0: Dame in kwestie is er dus best wel een beetje klaar mee. En zodoende een oproep op diezelfde sociale media om te kappen met dat online pestgedrag. Maar wie hoorde je nou hier?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ik sta er zelf ook wel eens van te kijken dat er complete epistels, pagina's onder een foto of zo verschijnen. Dan denk ik, dan heb je toch wel heel veel vrije tijd over. Nou, wie hoorde je net hier? De Sanji Noodradio kan van jou worden.

stuurde de vrouw mij nog puil voor een moderne bril. Ik zit nog maar net in de stoel, zei dat meisje tegen mij. Je hebt even een degelijke bril nodig. Ik zeg, dat heb ze snel gezien. Ja, zei het, normaal komen de lui door de deur en neer door de etalage.

Dan Houtman met het welbekende Relight My Fire. En daarna dan de tattoo van Loreen. Zometeen hangen wij aan de lippen, laat ik het zo eens even zeggen. Van een dame die werkzaam is op een nogal bekend platform toch ondertussen. OnlyFans. Misschien heb je er wel eens ooit van gehoord. Ik denk op het moment dat sommige mannen niet naast de vrouw in de auto zitten, dat ze driftig neeschudden. Nee, nog nooit van gehoord. Een dame uit Brunsum is, naast dat ze moeder van twee kinderen is, een dansschool runt en ook regelmatig op het podium staat, ook actief als content creator. Maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Nou, dat hoor je zo meteen van de dame zelf.

0: De blinding lights van de weekend hier net recht die dinsdagavond. Waar we eens even de erotische kant van Limburg gaan belichten. Gaat het nu namelijk over een dame uit Brunsum genaamd Bibi Schouten. Ze is moeder van twee kinderen, runt een dansschool, staat regelmatig op het podium. Maar daarnaast is ze content creator. Ja, dat zijn natuurlijk wel meer mensen. Influencers, noem het maar op. Heel social media staat er vol mee. Maar zij is dan actief op het gebied van teasende content. Pikante kiekjes en video's op het platform OnlyFans. En ja, daar horen dan ook bepaalde verzoekjes bij.
1: Heel gek dat ik dit nu serieus ga zeggen. Want eigenlijk is het nu niet meer gek dat ze dat heel vaak vragen. Maar gedragen ondergoed. Ja, dat wordt bijna wekelijks gevraagd.
2: En hoeveel betaalt men daarvoor dan?
1: Nou, volgens mij tussen 500 euro of zo. Eigenlijk is iedereen razend benieuwd, enthousiast en wil iedereen er alles van weten. Maar online, de reacties die liegen er niet om. Mensen hebben echt heel snel een vooroordeel en een mening. Nou, wat ik wel heel gek vind eigenlijk ook, dat is dat het mentaal en ja, lichamelijk natuurlijk ook, want je bent er lichamelijk mee bezig, heeft het me wel echt sterker gemaakt. Ik heb wat meer van mezelf ben ik gaan houden. Waar ik me eerst altijd druk maakte over dat ene rolletje, dat je die niet zag of zo. Maar de mensen die lid zijn geworden op mijn pagina vinden mij echt leuk om hoe ik ben, wie ik ben. En ik weet niet, ik ben zoveel zelfverzekerder geworden. En dat zo erg omarmd wordt. Ja, ik weet niet, dat maakt me wel heel blij, ja. Dat ik er gewoon mag zijn of zo, zeg maar. Ja. Maar ik heb wel eens fans die bijvoorbeeld echt in een scheiding zitten of waar het gewoon echt heel slecht mee gaat op relatiegebied. En dan probeer ik ze ook bij te staan. Want ja, ook als het niet goed gaat met je vrouw, zeg ik ook, ja, maar wat zit je mij dan aandacht te geven? In plaats van dat jij daar een vrouw hebt zitten, weet je, die jouw aandacht graag wilt. En dan schop ik een bij wijze van spreken de site af. Geef ik gewoon opdrachten van, ja, je moet een rood, weet je wel, koop wat bloemen of zo. Of ga, neem er mee uit eten.
2: Maar je bent een soort van therapeute dan?
1: Eigenlijk wel. We zijn al 11 jaar getrouwd. En Kevin die steunt me eigenlijk met alles en nog wat. Die vindt het alleen maar superleuk. En hij maakt ook heel vaak foto's van mij. Hij zet altijd dingen voor mij op Instagram. Hij zegt, Bibi, je moet wel weer even wat meer dit doen. Hè? Je moet wel... Ja, hij steunt me heel erg. Ik zou het iedereen aanraden, alleen wel met de juiste mensen om zich heen. Want ik weet dat het heel erg leuk is en kan zijn. Maar met de juiste mensen om je heen kan je het ook aan. Want internet is hard, maar ja, de lichtpuntjes erin zijn echt heel erg leuk.
0: Ja, de voordelen wegen absoluut dus op tegen de nadelen voor Bibi Schouten. Uit Brunsum actief op het platform OnlyFans. Dave, collega Cunette, je heeft de studio binnengelopen. Ik weet trouwens niet het grapje van OnlyFans van de slimste mens.
3: Mim, je hebt een dochter. Wat is haar beroep?
4: Zij werkt, moet ik even denken. Zij werkt in een bedrijf dat ventilatoren maakt en verkoopt.
3: Ah, okay.
4: Ja. Ik kan het eigenlijk niet hoor, maar de OnlyFans.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
4: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hey Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee Fransen zijn veroordeeld tot celstraffen voor een gewelddadige ribdeal in Noorbeek. Een derde Fransman, die zou hebben geschoten, is nog niet gepakt. Een masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in voor ontucht. Hij misbruikte een vrouw tijdens een massage in Sittard. En de bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement.
13: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17.
1: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
15: Nieuwe keuken? Kies voor de persoonlijke aanpak van familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
1: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
16: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
17: Groenselenvlaai, Keersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
16: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
18: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
20: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
21: Meneer, mag ik u wat vragen?
22: Ja.
21: Waar kent u Hazy van?
22: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
21: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
22: Oké.
21: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
20: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
23: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Het wensputje van TTD, Terrence Trent D'Arby. In het L1 Vandaag. Goed, dat nou even dit geluid centraal stiert. Stuur wel een eerder deur op.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Maar dit is dan het geluid van de kerk, specifiek in Melick. Ja, eeuwenlang hier is het geluid van die kerkklokken door weer dagelijks leven in Melick. Bij Broelof, de begrafenis, andere belangrijke momenten. Maar er komt binnenkort een eentje aan. De Sint-Andreaskerk is gesloten, weer verbouwd tot woningen en appartementen.
2: Een klok die kan ook iets herinnerends hebben. Of die heeft natuurlijk gezegd hoe laat het is. Maar die heeft ook geluid toen iemand overleed. Toen iemand ging trouwen. Als er iets communie was. Dus dat is wel heel jammer. Dat dat dan weg is.
0: Verder ging het vandaag ook over de nieuwe aflevering van de podcast Onder Vier Ogen. Rob Knuppe wordt door in te gast. Evenementenorganisator, artiesten, manager, platenbaas, ja wat niet. Maar wat zoet hij dan eigenlijk zelf nu maar als zijn grote talent? Die vraag wordt hem in die aflevering gesteld.
3: Nou, ik denk op de achtergrond zorgen dat de zaakjes goed geregeld zijn voor iedereen. Dan voel ik me ook goed. Dus als ik het idee heb van oké, ik heb overal aan gedacht, ik ga het organiseren en ga het neerzetten, dat kunnen meer lui. Maar de puntjes op de i zetten, overal aan denken, en als dan dat oog allemaal werkt en dat lukt wie een geoliede machine, ja, dan vul ik me wel op mijn gelukjes.
0: Dat is dan de voornaamste doelstelling, die geoliede machine. Het hele gesprek is trouwens te huren en ook te zien in de podcast, of podcast werd het dan eigenlijk al wel genoemd, Onder Vier Ogen. En het ging vandaag ook over The Voices for Women. In de medische wetenschap is er volgens die club te weinig aandacht voor het vrouwenlichaam. En door huisarts Maud Sluismans het mij eens.
4: De kennis die wordt steeds groter en de kennis haalt je in. En op het moment dat je dingen weet, dan ga je terugkijken. Maar wat je niet weet, kun je ook niet naar handelen. Ja. Dus dat is eigenlijk de samenvatting van hoe het al die jaren gegaan is. En gelukkig dat er steeds meer bekend wordt. Maar het vrouwenlichaam is zeker niet gelijk aan het mannenlichaam.
0: En dus bittere noodzaak voor meer onderzoek. Zo bepleit huisarts Maud Sluismans.

is trouwens vandaag ook nog over online pestgedrag. Een Limburgse zangeres plaatst in een oproep op sociale media. En met die oproep wil ze dan een eind maken aan dat online pestgedrag door veelal toetsenbordhelden, noemt ze het zelf. Ik denk dat veel mensen het wel eens voorbij zien komen. Ellenlange epistels met verwensingen en scheldwoorden, neem het maar op. Complete rancuneuze bewoordingen. Onder verschillende post. We zien op zoek alleen naar de naam van die zangeres.

0: Vlinders in de buik, dames en heren, op de dinsdagavond van L1 vandaag. Goed dat we dus op zoek zijn naar een Limburgse zangeres. Ja, ik kreeg al wel door. Dat is Bebby Kraft.
1: Nee, dat is niet goed.
2: L1 vandaag.
0: Nee, een andere dame, ook wel een beetje jonger. Het gaat over online pestgedrag. Dat moet stoppen. Die oproep deed dus die bekende Limburgse zangeres op sociale media. Maar welke dus, vertelde eerder alles, dat ze vooral van één specifieke groep nogal het nodige te verduren kreeg.
3: Oudere vrouwen, zeg maar. Ik noem het een beetje de Karens. De Karens-typjes. Geen haat naar de naam Karen natuurlijk. Want, maar het is gewoon zo'n typje, zo boven de 40 die gewoon mij haten, zeg maar. Het is eigenlijk wel een beetje begonnen sinds dat ik 18 ben geworden. Als ik een leuke foto van mezelf post en ik heb iets leuks aan, dan zeggen ze hoer of slet of moet je dat nu wel aandoen. Maar ja, ik vind gewoon dat ik een leuke stijl heb en dat ik een leuke kledingstijl heb. En ik vind ook niet dat ik met een hoge kooltrui hoef aan te lopen.
0: Nee, natuurlijk niet. Het gewoon lekker aantrekken. Dat heeft zelf punt. Natuurlijk. Ondanks al die toetsenbordhelden. Oproep kan ook op heel wat steun rekenen. Maar ja, Wim deed deze oproep. Welke Limburgse zangeres zoeken we? Weet je het juiste antwoord of beter gezegd de juiste naam? Maak je kans op de Saint Jean Noodradio ter waarde van 140 euro.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1.

0: Sjan en is op die dinsdagavond, waar we het nu trouwens hebben over een advies van een nogal jonge Limburgse zangeres, met waar ja, nogal wat oudere mensen nog een puntje aan kunnen zuigen.
1: Als je iets niet leuk vindt, betekent ook niet dat je dat hoeft te commenten. Dus hou gewoon lekker dat voor jezelf. En als je het over wilt hebben met je familie, moet je dat doen. Maar dat, ik hoef het niet te lezen.
0: Nee,
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Mag je gewoon lekker voor jezelf houden, inderdaad, ja. Branko, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wie is er dinsdag verlopen tot dusver?
3: Goed, gewerkt en net aan de middag aangeschoven, dus ik stond braaf te wachten.
0: Kijk, zo is het goed. Ja, goed te huren.
3: Ja.
0: Heb hij zelf ervaringen, daar ben ik natuurlijk benauwd, zullen ik altijd denken, ja, wat zal ik Branko vragen? Heb je zelf al eens wat haatverwensingen, scheldpartijen over een geer gekregen via social media? Of heb je zelf al eens schuldig aangemaakt om wat snedende teksten onder social media posts van bekende Limburgers of Nederlanders te zetten?
3: Nee, dat niet, maar wel zelf in het privégedeelte ook wel eens gehad op de social media gehad. Maar daar reageer ik dan niet op, want dan gisteren jullie gewoon voorgeven en dat moest ze gewoon niet doen.
0: Ja. En mocht vrouw, ben ik wel benieuwd, in welke context was het dan? Dat jij eens op had gereageerd en dan kom je een reactie op terug ofzo?
3: Ja, in die context wordt dat wel, ja.
0: Kun je dan de eindeloze discussies mee beginnen natuurlijk. Hè.
3: Ja.
0: Even kijken, we kregen, ja, Beppie Kraft kreeg wel binnen. Emmy Akkermans wordt ook genoemd. Die hebben alle twee motten afstrepen, want we zochten een andere dame. Wie was dat volgens u, Branko?
3: Dat was Emma Kok.
0: Emma Kok.
4: Goed.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
4: Dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Hier het nog alles te verduren op sociale media tegelijkertijd. Ik zult even kijken op haar Instagram-pagina, hoe in dat ze dus zo hangen, de oproep, ja, dat is toch volgens mij gewoon een paar duizend berichten van Emma, ga zo door en we houden zoveel van je. Dus nou, het glas is half vol volgens mij.
3: Of half leeg, dat is wat je bekijkt.
0: Ja, dat net inderdaad. Ja. Het vuiltje op zich, maar volgens mij is het merendeel positief in ieder geval. Zit ik zelf alles over te denken. Alle drek en rotzooi dat je op social media nog alles voorbij ziet komen. Ik wel eens vaker denk, ja, zag er niet, ik kon allemaal mee kappen. Smien het allemaal ervan af.
3: Eigenlijk wel, want ik heb Facebook eigenlijk al verwijderd en ben ik zo en ik heb dus Instagram. En ik ben dan niet meer vuil op actief. Ik heb hem zo op een lijf niet dat ze andere interesses krijgen.
0: Ja, ja.
3: En dat ze niet ook weer verspillen werden door negativiteit of van anderen nu.
0: Ja, ja, dat kan me voorstellen. Dat is allemaal verspil je energie natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Ik kan me goed voorstellen. De Sanji Noodradio, die komt je kant op. Moet ik vragen wat hij nog op het dinsdagavondje op de planning stond?
3: Ik ga vanavond met het vreugde en lekker ontspannen, want we hebben allebei geen Kenja. Dus we hebben een avondje weer als tweeën.
0: Kijk eens. Dan wens ik heel veel plezier, lekker ontspannen. Slecht die kerstkop en zo. En ik weet niet wat er dan nog kan gebeuren.
3: We weten.
0: Goed, toch een beetje vettig maken. Hey Branko, dankjewel. Dankjewel voor mij doen. En groet aan het vruikje.
3: Zal ik doen en dit is een hele fijne uitzending, hè.

0: Ja, het zou je maar gebeuren, hè? Baby kwijt. De Rolling Stones kunnen erover meepraten hier net bij L1 Vandaag. Trouwens, ook even een bericht van huishoudelijke mededeling. Van huishoudelijke orde heet dat trouwens. Volgende week staat er heel wat te gebeuren bij L1 Radio.
1: Deze week...
2: Jodelen.
1: Retzers.
2: Lederhosen.
1: Boomstammen.
2: Dündel.
1: Und Gemütlichkeit. Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: Appen met de jokes. Download de L1-app.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
8: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
9: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
14: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
16: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Volido. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer voor minder. Simpel.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee Franse mannen zijn veroordeeld tot 4 en 3 jaar cel voor een uit de hand gelopen ribdeal vorig jaar in Noorbeek. Daarbij werd geschoten en raakte een 31-jarige man zwaar gewond. De derde verdachte, een Fransman die zou hebben geschoten, is nog op de vlucht voor de politie. Het plan om in 2030 in Limburg 3500 hectare nieuw bos te hebben ligt niet op schema. Er zijn cijfers tot en met 2024 en op dat moment was pas 30 hectare nieuw bos gerealiseerd. Actuele cijfers zijn er nog niet, die komen in december. Het gaat om een landelijk plan waar in 2020 mee is begonnen. In totaal zou er 37.000 hectare nieuw bos moeten komen, maar alle provincies liggen achter op schema. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
0: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
27: Een man die in februari een medewerker van McDonald's in Echt aanviel met een mes, is veroordeeld tot TBS. De 31-jarige dader zat in een psychose. De medewerker liep steek- en snijwonden op, maar kon ontsnappen. Hij rende naar de A2 en werd opgevangen door politie. Volgens de Rijksbank ging het om een poging tot doodslag, maar is de dader volledig ontoerekeningsvatbaar. En een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij het masseren van een vrouw in een hotel in Sittard in 2024. Het slachtoffer deed direct aangifte. De Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. Het weer, vanavond trekken buien over, later klaart het op. In de nacht blijft het droog en koelt het af tot 8 à 9 graden. Morgen wisselend bewolkt en bij zonneschijn wordt het een graad of 18.
1: Ik heb me dus een eigen papaartje en dat was er gewoon al om in de buurt mijn aantekening. Wat is dat nog? Dat means world again. Maar dat...

0: individu. De Hongaarse hoofdstad George Ezra hier net over Budapest. Over Hongarije gesproken. Oranje Leeuwinnen die spelen vanavond ook op Wafnegen tegen datzelfde Hongarije. De play-offs voor het WK 2027. En dat gaat zich dan allemaal voor de dames afspelen in Brazilië. Ja, willen zich nog alles graag plaatsen natuurlijk. Tegelijkertijd is er ook wel een beetje een andere doelstelling mee gemoeid. De voetbalsters van Oranje merken dat er zeker bij thuiswedstrijden ook wel nog wat te winnen valt. Meer publiek naar de stadions trekken. Volgens Lynn Willems, kom het tegelen, zijn de bezoekersaantallen de afgelopen tijd wat gedaald. Ja, grote vraag is dan natuurlijk, hoe krijg je die weer opgekrikt?
1: Dus ja, ik denk wel dat we nu wat kleinere stadions ook, ja, wel soms uitverkopen, soms niet. Maar het zou wel mooi zijn als we weer gewoon, weet je wel, wat meer fans weer naar het stadion kunnen krijgen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan ons, bij goed voetbal laten zien. En ik denk dat we dat nu ook gewoon doen. Dan hopelijk komt dat weer, ja.
2: En dat is dus ook wel iets waar jij en jullie als groep mee bezig zijn. Want ik dacht, misschien is dat meer een mediadingetje.
1: Echt mee bezig zijn. Ja, natuurlijk vinden we het allemaal fijn als er gewoon wat meer fans naar het stadion komen. Maar ja, dat is ook een proces. Dus dat heeft er gewoon mee te maken, denk ik, als je succesvol bent, goed voetbal laat zien, dat dan vanzelf ook komt.
0: Ja, dat is een beetje kip en het ei verhaal natuurlijk. Hè.

0: Even shoppen bij de Belgische buren. The Lost Frequencies, The Feeling hier net bij.
1: Alleen vandaag.
0: Gaan we toch even voor de artiestenverzameling uit eigen provincie putten. De Geleense rockers van The Wolf. Die staan niet alleen maar op muziekpodia. Nee, die staan ook op theaterpodia binnenkort. Ja, en als je dan als vurige rockband besluit om een theatertour te gaan doen, dan vereist dat natuurlijk wel de nodige aanpassingen. Dat is een beetje wennen allemaal natuurlijk. En zodoende gaan we vandaag eens even kijken hoe die rockers van The Wolf dat nou precies aanpakken.
2: Dus we komen er nu wel achter dat we een beetje moeten tweaken. Gitaren gaat zachter. Ik moet me get meer inhouden. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat we kunnen pieken.
3: Omdat we alle uithoeken van het Wolf-universum willen verkennen, hebben we al van tevoren een setlist gemaakt. En die zit ook op een bepaalde vernuftige manier in elkaar. Dat we hem alleen zo kunnen spelen. Dus het is toch wel veel meer opletten. En zo van, en nu komt dit stuk. En normaal gesproken maakt het allemaal niet uit. Oh, doen we nog een maand langer. Maakt niet uit.
4: De Wolf bestaat 20 jaar. En dat verhaal willen ze vertellen.
2: Van de reis die we de afgelopen 20 jaar hebben doorgemaakt. En het is wel leuk om het publiek door voor deze keer eens in te betrekken.
5: Ik kan me best wel voorstellen dat het op een andere manier indruk maakt op het publiek. En ik hoop van wel. Lijkt me mooi om dit pakken te doen.
0: Het belooft wat. De mannen van de Wolf, Pablo van der Poel, broer Luca van der Poel en Robin Piso binnenkort in theaters natuurlijk dan. Ja, moet ik dan even vertellen? Wie we nu even aanzwengelen hier? Diezelfde drie mannen met die heerlijke Hammond-orgel.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
5: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
6: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
7: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
6: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. obesitaskliniek.nl.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 2 Fransen zijn veroordeeld tot celstraffen voor een gewelddadige ribdeal in Noorbeek. Een 3e Fransman die zou hebben geschoten, is nog niet gepakt. Een masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in voor ontucht. Hij misbruikte een vrouw tijdens een massage in Sittard. En de bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte €100.000 schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
17: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
16: Er is zeker €9,5 miljard nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
16: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 17 graden.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkenningen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het...

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.